0: Het is nu 3:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Zullen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Nood Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarsbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet en is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. De Kamer buigt zich binnenkort weer over de plannen voor twee nieuwe kerncentrales. Oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD en had economische zaken in zijn portefeuille. Daarvoor was hij rector op de Rijksscholengemeenschap Ter Apel. En zo'n 40 boeren en andere betrokkenen uit de agrarische sector verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhoorn. Het ging om een protest van de trekkergroep Niezijl, die in gesprek wil met de gemeente Westerkwartier over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector.
6: De sterkste jongens die blijven dan uiteindelijk over. En dat zijn eigenlijk dan de megabedrijven die op een gegeven moment dan het boventoon gaan voeren. Ook het platteland zegt ook, ja, maar die willen wij ook niet.
5: Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, de week is doormidden, de maand is doormidden. Woensdagmorgen in Grun, de start van een nieuwe dag met een fijne ochtendploeg op je radio. Fijn dat je luistert.
9: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin. Hi, hallo.
10: Goedemorgen, ochtendploeg.

0: Adams en Melanie C voor de Spice Girls. En When You're Gone. Geen sinds nog 4 uur bij op de radio. Goedemorgen, woensdag 16 september is het. Goedemorgen Rob de Vries.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen Sergej in het Veen.
2: Goedemorgen.
0: Zon vandaag, maar ook toch wel buien verspreid over de provincie. Mogelijk met onweer daarbij. West- tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig met 17 of 18 graden. Ja, het mooie weer van gisteren is dan toch wel weer even voorbij.
1: Het was echt heerlijk, hè, gisteren? Was
0: lekker.
1: Ja.
0: Ja. Gisteren even naar buiten geweest. Toen dacht ik neem ook gewoon de gelegenheid, dat kan nu nog, met een lekker boekje in de tuin.
3: Ja. Oh ja.
0: Even een half uurtje lekker zitten lezen daar.
3: Ja, perfect.
0: Ja, echt mooi weer gisteren.
3: Ja, ik had er geen tijd voor, maar anders dan was ik even in mijn hangmatje
0: gaan. Oh, ja, dat ben jaloers op je hangmat, Rob. Ja. Ja. Ja. Nee, mijn droom, een hangmat.
3: Ja. Oh, nou ja. Ja, nou, gewoon kopen, goed. Zo moeilijk is het niet, hoor.
0: Nee, maar ruimte. Ja. Je moet zo'n ding ook ergens opbergen.
3: Ja, dat is waar.
0: En terwijl ik in de tuin zat met een boekje, zat ik ook het nieuws nog even een beetje te scannen. En toen zag ik tot mijn grote vreugde dat Hans Hatenboer terugkeert bij FC Groningen. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt er dan geloof ik bij gezegd.
3: Ja.
0: Vind ik toch al mooi nieuws.
3: Ja, zeker. Ja, er kan verdedigend wel wat bij FC Groningen. Het is wat minder goed nieuws, denk ik, voor Jorg Schreuders, die natuurlijk nu op de rechtsbackpositie staat.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar het is wel, ik vind het wel mooi. We hebben toen, en dat was natuurlijk groot nieuws, toen Arjen Robben terugkwam naar FC Groningen. Ik heb ook niet idee dat Hatenboer die gaat afbouwen. Hij is nog maar 32 en hij tekent voor een jaar.
3: Ja.
0: Maar ik vind het wel leuk dat iemand na, wat is het, geloof ik, jaar of 10, na zijn Italiaanse en Franse avonturen, gewoon terugkeert bij de club waar hij is opgegroeid. En waar hij de beker natuurlijk ooit mee.
3: Nou, zo is dat. Nee, dat is goed nieuws. Ik hoop dat hij een beetje fit is, want hij had al een tijdje geen club meer, hè?
0: Ja, ik hoop dat het niet een half jaar duurt voordat hij voor het eerst het veld op kan. Ja, laten we het hopen. Ja, het verdrietige nieuws zo door gisteren natuurlijk ook dat Ben Sonders is overleden.
1: Ja, heel apart. Wat een raar bericht.
0: Nou ja, hij is gaan zwemmen, is het verhaal. En er is geen sprake van een misdrijf. Er zijn de twee andere opties die over zijn gebleven, die we niet per se hoeven in te vullen.
3: Mm-hmm.
0: Maar 43 geworden.
3: Ja, dat is niet te oud.
0: Nee.
3: Hij had ook kinderen, onder andere met zijn laatste partner.
0: Ja,
3: een jongen van 9.
0: Ja.
3: Ja, precies. Ja,
0: een bonuskind, een eentje van 18, las ik.
3: Zeer triest.
0: Ja, heel verdrietig. De dood is inmiddels ook dat zijn lichaam gevonden. Het was nog niet helemaal duidelijk of hij het was. Maar zijn broer Dean Saunders heeft inmiddels afgelopen nacht zijn dood bevestigd.
3: Ja.
0: Hij won de allereerste Voice of Holland 2011 alweer. Dat is 15 jaar geleden.
1: Ja, en de andere een paar dagen later, geloof ik. Een andere talentenjacht won hem ook.
3: Zijn broer?
1: Ja.
0: Ja, dat was Dean.
1: Ja, ja. Maar ik weet niet wie nou eerder was.
0: Ben. Maar eerst Ben. Ben Saunders, daarna Dean Saunders. Ja. 43 is hij geworden. Het is 16 september vandaag, 1953, werd het zwembad aan de Kleine Badstraat in de stad

0: Don't Know Me By Now in de versie van Ben Saunders, die dus 43 jaar mocht worden. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En dat is Harry Boer, servicecoördinator bij een vastgoedbedrijf in Groningen. Goedemorgen, Harry.
3: Ja, goedemorgen, Ben.
0: Alweer een tijdje wakker?
3: Standaard, 20 over 5. Ja. Gaat de wekker.
0: Ja. Hoe heb je dat dan in het weekend? Hoe gaat het dan bij jou?
3: Ben ik ook vroeg wakker. Maar dan kan ik me nog wel even omdraaien. Dan nog wordt het niet laat, hoor.
0: Nee, hè? Maar dan heb je, nee. Want je gaat ongetwijfeld ook in het weekend wel eens ergens naartoe. Avondje uit of zoiets. Dan heb je een kort nachtje erachteraan.
3: Klopt, dat klopt. Ja, algemeen donderdagavond gaan we ook nog wel eens naar de concert toe. Oosterpoort. En ja, dan ben je om 12:30 thuis. Maar ja, de wekker gaat wel om 4:40.
0: Ja. Waar vind je leuk dan qua concerten? Waar ga je dan naartoe?
3: We gaan meestal naar reggae-concertjes. Oh, ja. Ska-muziek, reggae-muziek.
0: Dat is nog van vroeger ook? Voor jou?
3: Ja, klopt. Ja.
0: En het weekend dan? Dan ga je dan ook nog wel eens uit?
3: Ja, nou komend weekend ga ik toevallig naar de stad Schouwburg.

0: ja, dan ga ik naar Marcel van Roosmalen.
1: Oh, die staat in de Schouwburg?
0: Ja, die komt in de stad Schouwburg. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb twee boeken van hem, totaal. Dat zijn van die columns. En ja, ik ben geen echte lezer. Maar dit leest gewoon heel prettig weg. En dat zet me toch een beetje tot het, ja, dat ik toch eens een boek ga lezen.
1: Ja.
0: En ik vind dat wel grappig, die columns van hem. Ja, je kan met hem of je kan niet met hem.
1: Ja, hij moet ook altijd wel een beetje lachen. Hij kan het mooi omschrijven altijd, hè?
0: Precies, ja, dat. Ja. En als ik dat lees, dan zie ik dat ook voor me, hoe hij dat dan zegt. En dat vind ik wel leuk. En ja, ja, maar wat ik ervan moet verwachten zaterdagavond, ik heb eigenlijk nog geen idee wat er mij te wachten staat.
1: Maar dat is ook wel leuk. Je gaat gewoon naar de Schouwburg en je laat je verrassen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi hè, die Schouwburg. Het is ook een tijdje terug dat ik daar geweest ben. Maar het is altijd echt heel mooi, ja, vind ik daar. Ja,
0: de laatste keer was dat was even een andere muziek. Want daar ben ik ook wel van. Er was een concert van The Nits.
1: Oh, ja. Oh,
0: ook geweldig.
1: Ja, die treden niet meer op, toch? Of treden die nog steeds op tegenwoordig?
0: Ja, zeker hoor.
1: Ja, nog wel.
0: Ze zijn op dit moment in Zweden met een optreden, met een tour bezig. Ja.
1: Oh, je houdt echt in de gaten ook, Harry.
0: Ja, dat vind ik wel leuk,
1: Dennis. Nou ja, dan heb je al mooie dingen om naar uit te kijken terwijl je aan het werk bent. Wat moet je vandaag doen?
0: Nou, ik ga vandaag gewoon eerst weer naar Groningen toe, naar het kantoor. En vanmiddag dan heb ik wat opnames staan. Dan ga ik samen met de opzichter van de woningcoöperatie gaan we even een paar probleemhuisjes bij langs om te kijken wat er aan de hand is. Hoe kunnen we dit oplossen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een standaard dag.
1: Wat je gaat doen. Nou, dan wens ik je een mooie dag toe vandaag.
0: Nou, dankjewel. Gaat vast wel weer lukken.
1: Oké, tot de volgende keer, Harry.
0: Oké. Okay,
1: mooi. Mooi.
2: De Vroege Vogel.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: NWA en Only When You Leave. Het is 5 minuten voor 6:30, de ochtendploeg op boord. Met een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teuge. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. Topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
1: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
0: Wie erachter de sabotageactie zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van. Hij Stelstra is weerbaarheidsexpert en verbonden aan instituut Klingendaal. Hij zat gisteravond bij Nieuwsuur en hij noemde de acties een daad van terreur.
2: Als je kijkt naar de definitie van terreur, is het bedoeld om uiteindelijk te komen tot politieke beïnvloeding. Nou, het was niet toevallig vandaag Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijke schadelijk effect van wat er vandaag gebeurd is.
0: En voetbal, de wedstrijd om de Europese Supercup, is volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Dat is besloten tijdens een vergadering van de Europese Voetbalbond UEFA in Thessaloniki. Het duel tussen de komende winnaars van de Champions League en de Europa League, de twee belangrijkste toernooien voor Europese clubteams, is vastgesteld op woensdag 11 augustus, volgend jaar dus. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd en was nooit eerder in Nederland. Groningse nieuws horen we zometeen van Rob de Vries. Rob, wat zit erin?
3: Ja, de aardbevingsproblematiek werd gisteren niet genoemd in de troonrede. Zo direct hoor je wat de Groninger Bodembeweging daarvan vindt.

0: Sommieu. Het is 6:30 geweest, dus tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die buigt zich binnenkort weer over de plannen voor twee nieuwe kerncentrales. Voor die plannen zijn alleen de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen nog in beeld. In de eerste helft van volgend jaar moet de Kamer een voorlopige keuze maken. Maar volgens de Groningse overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet. En zou de Kamer nog geen keuze moeten maken zolang niet alle informatie compleet is. Oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD. Voordat hij gedeputeerde werd, was Sakkers rector op de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor economische zaken. In die functie hield hij zich onder andere bezig met de ontwikkeling van de Eemshaven. Na 7 jaar vertrok Sakkers uit Groningen en werd hij burgemeester in Heerlen. Later was hij ook nog enkele jaren burgemeester van Eindhoven. Voor het eerst na 11 jaar is de aardbevingsproblematiek niet genoemd in de troonrede. Koning Willem-Alexander stipte gisteren wel de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel aan, maar liet de aardbevingen buiten beschouwing. Zorgelijk, vindt Ruud Vossen van de Groninger Bodembeweging.
2: Ik vind dat wel teleurstellend, omdat daarmee de schijn wordt gewekt dat het hier wel klaar is. Maar dat is het nog allerminst. En zeker voor de mensen, de grootste problemen, die zijn nog allerminst klaar.
1: Zo'n 40 boeren en andere betrokkenen uit de agrarische sector verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhorn. Ze wilden met de gemeente Westerkwartier in gesprek over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector. Wethouder Richard Lamberst ging met de boeren in gesprek en zegde toe hun zorgen mee te nemen.
3: We hebben natuurlijk wel regelmatig gesprekken met provinciebestuurders. Natuurlijk ook wel met het Rijk de nodige contacten. De zorgen die leven hier in het Westerkwartier. Als het gaat om het uitrollen van generieke maatregelen. Als dat anders zou kunnen en als je daar een steentje kan bij kan bijdragen, dat boerenbedrijven verder kunnen, dat boerenfamilies niet meer in de verdrukking zitten. Ja, dan kunnen we daar misschien hopelijk bij die gesprekken aan die tafels een mooie rol spelen.
1: Op het Hevea-pad in Hoge Zand is gisteravond een scooter uitgebrand. De scooter stond in een steeg. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Nabestaande Gert Kuiper noemt het haast niet te bevatten dat de zaak over de vermoorde Icon-journalisten ten einde is. De drie hoofdverdachten moeten definitief voor 30 jaar de cel in. Ze waren verantwoordelijk voor de dood van de 4 journalisten... die in 1982 in El Salvador bij een hinderlaag omkwamen. Een van hen was Koos Koster uit Winschoten. Kuiper is de broer van Jan Kuiper, een van de andere journalisten.
4: Het voelt als een grote opluchting en vooral ook als een erkenning dat onze inspanningen om deze zaak voor het gerecht te krijgen gelukt is. Met hulp van vele anderen weliswaar, maar soms klopt het dat de aanhouder wint.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel Rob.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Met straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Een stelling luidde toen: de KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om zo'n schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. En zonder schreeuwen, maar met gewoon stemgeluid. Rond 6:45, Harma met het weer.
6: Hey, goedemorgen.

0: met Cool and the Gang.
1: Lopend vuur.
0: In het voetbal kennen we de gele en de rode kaart. Daar komt in Roemenië de zwarte kaart bij. Die kaart is niet voor de voetballers, maar juist voor de ouders langs de lijn die over de schreef gaan. De Roemeense voetbalbond is het wangedrag van ouders en supporters zat. En daarom hebben scheidsrechters in het jeugdvoetbal voortaan zo'n zwarte kaart op zak. Wanneer ze die trekken, wordt de wedstrijd gestaakt. Bedoeld om pesterijen en druk van ouders en toeschouwers op de tribune tegen te gaan. Zo laat de Roemeense voetbalbond weten. Dus wat laatste redmiddel. Eerst kan de wedstrijd tijdelijk stilgelegd worden. En wordt dan coaches dan gevraagd om de ouders aan te spreken. Nou, wie in ons land op een zaterdagmorgen wel eens bij het voetbalveld is geweest, weet het ook ouders hier wel eens over de schreef kunnen gaan. In hun poging hun kroost aan te moedigen. Dat gaat soms een tikkie te ver. Het gaat ook heel vaak goed natuurlijk. Maar ja, zou het iets voor Nederland zijn? Gewoon als teken naar de ouders. Je ziet ook van die borden soms wel in sportvelden staan. Hè. Hier hebben we respect voor de scheidsrechters, et cetera.
2: Allemaal goed. Oh ja, ik vind het zo raar dat het nodig is. Maar ja, ik snap ook wel weer dat je helemaal op kan gaan in zo'n spel. En dat je betrokken bent. Maar ja.
0: Sport is emotie.
2: Sport is emotie.
0: Ja, maar ja, die scheidsrechters denk ik altijd maar. Die staan er ook gewoon in hun vrije tijd. Zeker bij de jeugdwedstrijden natuurlijk. Dat is,
2: het hele leven is toch emotie?
0: Ja, dat klopt.
2: Maar we lopen nu toch ook niet te schreeuwen of te huilen?
0: Nou, ik moest net wel even slikken.
2: Beter,
0: ja, nee, maar dat is waar. Maar bij sport komen er wel andere hormonen los. En, nee, dat is allemaal zo. Dat werkt net even anders. Ja. Nee, niet bij jeugdvoetbal zaterdagmorgen. Nee, dat wordt van mij zelfs. Mag er dan geen drank geschonken worden bij het voetbalveld.
2: Nou, goed, ja. Je hoort dat ik heb er geen verstand.
0: Nee, dat geeft niks. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen.
2: Ja, Frans die vindt dat een goed idee, schrijft hij op de Facebookpagina van Radio Noord. Verder lezen we ook dat Treinie ten Berge zegt, de beste stuurlui, die staan aan wal en dat zal ook altijd wel zo blijven. Ben vindt het dan weer een heel slecht idee. Laat de scheidsrechter zich vooral focussen op de wedstrijd. Ouders of bestuursleden of iedereen die langs het veld staat moeten deze dwazen op hun gedrag aanspreken. Het is lastig om te doen, ook niet leuk misschien, maar wel effectief, maar zeker niet een taak voor de scheidsrechter. En Anke Lukke die zegt, het gebeurt al bij de effe schreeuwende ouders, wat een ergernis is dat. En Hilmar die zegt, onze zoon zat eerst op voetbal, was heel veel gedoe met schreeuwende en soms zelfs vechtende ouders.
0: Ja, dat vind ik wel echt heel ver gaan. Ja.
2: En toen hun zoon startte bij het basketbal, werden er van tevoren al goede regels bekendgemaakt. Wanneer er gescoord werd, dan mag je juichen. Wanneer het andere team scoort, dan mag je zachtjes iets van, hé, jammer, of chips.
0: Verdullen me. En ik kan me nog herinneren dat mijn jongste van het kleinere veld naar het grote veld ging. Dus voor de eerste elf tegen elf.
2: Yeah.
0: En ik moest toen ook vlaggen. Dan was ik toch, dat zei Christel, nooit een hele groot fan van. Maar goed, ik heb het wel veel moeten doen.
3: Je moet soms...
0: Er was een seizoen dat ik ongeveer elke wedstrijd stond. Bij gebrek aan andere ouders. Maar toen kwam er heel goed dat ik race achter bij moeders hoorde roepen, schop hem neer! Hoe oud zijn ze als het groot veld gaat? Dan zijn ze 12. Okay. Ja, ik dacht, oh jee.
2: Ja, dan weten ze wisten waarschijnlijk de regels niet zo.
0: Nee, oké.
2: Ja, misschien denken ze dat het mag. Maar goed, bij Hilmar was het dus, werkte het zeker om dat soort regels bekend te maken. Het was zelfs een verademing, schrijft ze, als je het vergelijkt met het voetbalteam.
0: Nou, mooi. De KNVB moet een zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. Dat was uiteindelijk 90%.

0: Zometeen over het weer.
1: Als je mijn gedachten eens kon.

0: en Freek. Nou, we hoorden haar al zingen en nu horen we haar praten. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Lekker dagje gisteren, zeg.
1: Ach, het was fantastisch. Ja. Het was gewoon enorm weer zomer.
0: Ja.
1: En vanochtend ga ik me nog een keer een beetje soort van de haast. En als die temperatuur zo in een keer gigantisch onderuit gaat in vergelijking met gisteren. En op dit moment zag ik op de radar dat er al een eerste buitje, die is inmiddels Eemsholm passeert. Die trekt nou in oostelijke richting voort. En dan hebben we de komende uur neemt wat zon. Lauwersmeergebied die heeft nog even wat nevel en mist. Ja, en dan kriegen we op nijen buien. En dan wordt het toch wel een heel andere dag als gisteren. Want dan werd het gewoon 24,5 graden in de stad. Dat 18 graden op dit moment met wat wisselbewolkt weer en de barometerstand 1012 millibar. Visvliet, ja, er kwam dan een beetje wat regen op beneden, maar dat was het in van gestroomd. Overloop nacht 22 millimeter, 24 graden werd guster. Op dit moment helder weer, 18 graden en een zwakke zuidwestenkwind. Vroeg, ja, nou, de zon die komt er straks overal wel bij, maar in nou, een uur of 10, denk ik, vanuit het westen, in noordwesten geleidelijk aan, verspreid over de provincie buiten en in de loop van de dag is er ook mogelijk wat onweer. De wind zuidwest draait naar het noordwest en wordt matig tot vrij krachtig. En de temperatuur in vergelijking met gisteren een stuk frisser, hoor, 18 graden. Vanochtend en vannacht verdwijnt de meeste buien, 11 tot 14 graden als minimum. En morgen vanuit het westen meer bewolkt, de volgt enige regen en een paar buien. En met een matig tot krachtige zuidwestenwind, sub 10 of 18 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje.
1: Jo, tot zo.
0: Jo, en zometeen gaan we de straat op voor ons Groningspeil om te praten over de troonrede van gisteren en de boodschap die daarin zat. Vullen we daar een beetje mee leven of niet? Straks Elwin Baas op straat erover. Maar eerst allemaal kusjes op je lichaam. Met Exile.
2: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, my one desire.

0: Exile and Kiss You All Over. De koning sprak hem gisteren uit de troonrede. En daarna werd de miljoenennota gepresenteerd. Zonder aandacht voor het aardbevingsgebied. Ter Apel werd wel genoemd, maar bijvoorbeeld ook geen Neder-Saxe-lijn erin. En de boodschap is ook, het wordt allemaal wel een beetje duurder voor ons. Elwin ging de straat op in Vinkhuizen. Hebben we nog wel vertrouwen in de toekomst of maak je een beetje zorgen?
1: Persoonlijk heb ik niet zoveel te klagen eigenlijk op dit moment. Ik bedoel, de lonen zijn natuurlijk ook wel gestegen. Alleen het wordt voor de mensen wel steeds zwaarder. En het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter.
2: Eigenlijk niet zo heel veel. Weet je wat, dus ik word al 99 dit jaar.
3: Ja. Nee, dat meent u niet.
2: Ja, echt waar, ja. Dus dan ben je met andere dingen bezig.
4: Ja, ik denk wel dat we met z'n allen moeten denken dat iedereen gewoon fatsoenlijk rond kan komen. Dat iedereen heeft gewoon recht op huisvesting. Goede zorg. En dat moeten we met z'n allen doen. Dus,
3: Ziet u de financiële toekomst nog een beetje zonnig tegemoet?
5: Nee. Nee.
3: Waarom niet?
5: Ja, alles wordt alleen maar duurder. En dan, ja, ik kan het niet echt zonnig inzien.
2: Ik ben in de crisistijd geboren. Dus er stonden een hele lange rijen mensen voor het arbeidsbureau, voor een baan.
6: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik maak me daar nu nog niet echt druk over.
4: Ik ken wel mensen in mijn omgeving. En dan, ja, dan denk je er wel over na dat alles moet wel gewoon betaalbaar blijven. En ja, dan moeten ook mensen die een hoger inkomen hebben, moeten daar ook gewoon iets meer aan bijdragen.
2: Ik zelf ook, even goed. Moest met een briefje naar de school. Want ik kon niet op school komen, ik had geen schoenen en ze hadden nog geen geld ervoor. Zo erg was dat toen, hoor.
5: Nou, het houdt me niet bezig, maar ja, je staat er toch wel elke keer bij stil, dat wel. Je moet dingen laten. Ja. Ja.
3: Zoals?
5: Nou, een uitje. Met de kinderen weg of zo. En nu is de kapper. Maar ja, de boodschappen moet je ook nog doen. En ja, dan is het of. Want zij moet eigenlijk ook naar de kapper, maar ja.
1: Waar het heen gaat, ja. Ik bedoel, ik ga al een tijdje mee in dit leven. En ik zie wel dat het verschil met de vorige eeuw is wel heel erg groot geworden.
2: Ik klaag ook echt niet. Nee. Ik heb het nu veel beter dan mijn ouders het ooit gehad hebben.
3: Vraag je thuis ook wel eens wat vaker om een beetje meer zakgeld?
6: Ja, soms wel.
3: Dan zeg je gewoon, het wordt allemaal wel heel duur. Dus ik moet misschien toch een beetje meer.
6: Ja.
1: Maar ik zie het verschil wel heel erg groot tussen arm en rijk. En dat zie ik vooral als ik bus rijd, zeg maar.
3: Wat valt u dan op?
1: Nou ja, dat er op dit moment veel mensen eenzaam zijn. En moeilijk de eentjes aan elkaar kunnen knopen.
3: Misschien moet je nu even een beetje meer zakgeld.
6: Ja. Ja.
3: Doe maar, pak hem maar even.
6: Iets meer zakgeld graag.
3: Nee, joh, gewoon veel meer zakgeld, niet iets meer.
6: Veel meer.
3: Ben ik mee eens. Veel meer zakgeld.
6: Ja.

Bruno Mars en On My Soul. Heb je wel eens iets meegenomen uit een hotel? Een stukje zeep of ooit? Of er worden wel eens slippers? Er zijn dieven bij een hotel in Emmen. Die gingen net even iets verder in het meenemen van spullen uit de hotelkamer. Wat? Dat hoor je zometeen.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het Groningse nieuws erop.
5: De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de overheden is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale en deugen de onderzoeken van het Rijk niet. De Kamer buigt zich binnenkort weer over de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales. De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden gehouden, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans, maar op verschillende locaties langs de hele grens en op wisselende tijdstippen. De Bundespolizei denkt dat de controles daarmee minder voorspelbaar worden. Een oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 gedeputeerde namens de VVD. Hij had economische zaken in zijn portefeuille. Daarvoor was hij rector op de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Meer nieuws straks om 19:30.
6: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
7: Voordeelhaartjes.nl. Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: De Winter Rioolservice
11: lost elke verstopping en lekkage snel op.
10: De Winter Rioolservice.
11: Kijk op uriool.nl.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Radio Noord.
14: De Ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, ik klok je nog even in met

0: Yes, an owner of a lonely heart op deze woensdag. Het is 16 september. Even ander weer dan gisteren. Toen was het heerlijk zomers. Kon nog even lekker buiten zitten. Ja, vandaag een combinatie van zon en bewolking. Af en toe een bui. En er zou nog een klap onweer bij kunnen zitten ook. En 18 graden zo ongeveer. Ja, zo langzamerhand gaan we afscheid nemen van de zomer. Belanden we in de herfst. Je ziet al af en toe, als het een beetje waait, dat de blaadjes van de bomen vallen. En dan gaan we richting de winter. En je weet pas echt dat het winter is als we het over schaatsen gaan hebben. Ja, toch?
1: Dat ga jij nu toch niet doen?
0: Jazeker.
1: Ik kan er niet heel even wachten.
0: Nee.
2: Heb je ze al uit het vet gehaald?
0: Ik heb ze nog niet uit het vet gehaald.
1: Nou, hou nou toch op.
0: Ik moet nog even op zoek waar ze ook alweer liggen. Nou, bij ons we hebben zo'n ijsbaan bij ons in het dorp. En die hebben ze afgelopen zomer helemaal aangepakt. Waardoor er veel minder water op hoeft. Waardoor er sneller daar geschaatst kan worden.
2: Oh.
0: Daar hebben ze een flinke investering op gedaan. Afgelopen jaren was het wel zo dat het echt gewoon een tijdje moest vriezen wil, maar er moest gewoon te veel water in, zeg maar, op bepaalde plekken. Dus ik heb goede hoop dat als het nu een beetje gaat vriezen, dat het dan ook sneller...
2: Ja, eerst de marathon om natuurreis.
0: Ja, dat ook weer niet. Het is wel op gras.
2: Ja,
0: nee. Hey, het ijs van Karding is weer open,
2: ja.
0: Meldt de gemeente gisteren. De kinderburgemeester Lotta mocht er voor het eerste rondje schaatsen. Dat is nog niet die grote baan, die 400 meter baan, die gaat pas in oktober open. Maar de ijshockeyhal is al wel weer open. Daar ligt alweer ijs. En daar zijn de mannen van bijvoorbeeld Gijs, de ijshockeyclub, al druk bezig met de voorbereidingen. En dat kan dus weer geschaatst worden.
1: Hmm.
0: Heb ik ook alweer zin in op een of andere manier. Niet zozeer in de winter, maar lekker schaatsen.
1: Ik vind, vooral afgelopen winter heb ik echt het idee gehad dat het echt maar niet voorbij wilde gaan. Dat duurde voor mijn gevoel zo ontzettend lang.
0: Ook omdat we niet echt een winter hebben gehad natuurlijk. We hebben wel van die ijsdagen gehad met echte ijzel.
1: We hebben sneeuw gehad. Ik heb nog over het Paterswoldse Meer gelopen. Ik heb het ijskoud gehad 's ochtends op de fiets. Ik heb echt wel een winter beleefd.
0: Ja. Je weet allemaal zo'n lange periode dat je echt de schaatstochten, de toertocht hebt. Dat hebben we toch niet gehad?
1: Nee.
2: Dat is al vele jaren geleden.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja. En geen ijzel. Ik ben tegen ijzel komende winter.

0: is ja, maar gewoon van die, van die, van die flessen.
1: Ja.
0: Dit is iedereen ook al, gebruikt.
2: 10, 15 jaar, nou ja, ja, 10, 15 jaar geleden. Ja.
1: Wat deed je in het hotel dan?
2: Badkamers poetsen.
1: Dat was jouw hobby.
2: Ik zat in de huishouding. Ja. Wat klusjes in en om het gebouw. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja, hè. Bij het hotel in Emmen, van de Valk Hotel daar, hebben dieven afgelopen weekend een flinke stapel handdoeken meegenomen. Twee volwassenen en een kind. En zo laat het ziekenhuis, een woordvoerder van het hotel weten op Facebook. Die hebben bij het zwembad gelegen en hebben 20 handdoeken mee naar huis genomen.
2: Het zijn ook vaak wel lekkere handdoeken, hè?
1: Ja, door heel veel mensen gebruikt. Hè? Lekker mee naar huis nemen.
0: 20 stuks.
1: Ja, en de daders wordt verzocht de buit binnen enkele dagen terug te brengen, want ze staan op beeld.
2: Oh ja,
1: en ze heeft het hotel.
2: Handdoeken allemaal onder de trui gestopt.
1: 20 handdoeken mee hebben. Toe even zeg. Maar goed, ze zeggen van ja, als je de handdoeken niet terugbrengt, dan gaan wij naar de politie. Dan laten we daar de beelden achter. Hadden ze ook gelijk kunnen doen. Maar ze geven dus de dieven nog de gelegenheid om de handdoeken terug te brengen. En ze hoeven ze, dat is heel fideel van het hotel, ze hoeven ze niet te wassen. Nee, als je ze terugbrengt, ze zeggen, dan wassen wij de handdoeken
0: wel. Ja, dat lijkt me
2: nou wel. Maar op zich wel netjes dat ze dat zo aanbieden, toch?
1: Van het hotel?
2: Ja.
1: Ja, weet ik niet. Ja, je zou ook gewoon naar de politie kunnen gaan. Maar ja, gaat de politie achter handdoeken dieven aan?
2: Dus nee, daar wordt er ook niks mee gedaan.
1: Nee, dus op deze manier zet je ze een beetje onder druk.
0: Je neemt toch geen... Dat iedereen niet eens één handdoek mee, toch? Nee, uit het hotel.
1: Nee, dat is heel raar.
0: 20 stuks.
2: 20 handdoeken.
1: Nou, dan wel dit verhaal. Daar kwam het AD vanochtend mee. En daar sta je misschien niet altijd bij stil. Maar als jouw gezicht ergens op het internet staat... en van ons zeker publieke functie staat dat er... dan kan het ook op allerlei plekken opduiken. Zo is er een Française achter gekomen die af en toe wel eens iets op TikTok plaatst. In Melita. Dat zij inmiddels met haar gezicht als tatoeage op minstens 20 lichamen voorkomt.
2: He?
1: Ja, wat is er nou gebeurd? Is ze zelf achtergekomen. Een paar jaar geleden had ze al een keer een foto van haar of een tekening van haar gezien op het lichaam van iemand. Andere platformen zoals Pinterest hebben haar foto daarop gezet. En die wordt er weer door mensen gebruikt als, dat vind ik mooi, als een soort inspiratie. Daar wil ik een tattoo van. Nou, ze is het gaan zoeken en ze is al 20 keer haar eigen gezicht tegengekomen op het lichaam van een ander.
0: Bizar.
2: Maar die mensen die moeten haar dan toch ook kennen? Je gaat toch geen wild vreemde op je lijf?
1: Ja, kennelijk wel. Dat vind ik een mooie vrouw, dat vind ik een mooi gezicht. Ze kan overigens, want de Franse krant die dit naar buiten bracht... heeft dus uitgezocht of dat allemaal kan. Nou, eigenlijk niet. Tatoeëerders mogen al afbeeldingen iemand nabootsen... maar diegene moet wel toestemming voor hebben gegeven.
2: Oh.
1: Dus dan geldt wel het portretrecht. Of ze dan ook het recht heeft om de tatoeages te laten verwijderen... bij mensen, weet ik niet. Maar ze zou in theorie wel, als ze naar de rechtbank gaat... kans maken op een schadevergoeding.
0: Bijzonder, toch?
1: Bijzonder, ja. Zo'n enorme Serge in het veen tatoeage op je rug.
2: Ja, nou ja, op je rug. Dat is nog tot daar aan toe natuurlijk.
1: Ik heb mijn rug op, ja.
2: Ongelooflijk. Hoe heet die dame? Ga ik het even opzoeken.
1: Melissa.
2: Ja,

0: zand erover, zullen we dan maar zeggen. Marieke, goed grun en speed me.
1: Lopend vuur.
0: Als je betrapt wordt op winkeldiefstal, dan kost je dat sinds deze week €242. Voorheen was dat €181. Die verhoging is een poging om winkeldiefstal verder te ontmoedigen. Die €242 is dan geen officiële boete, maar een zogeheten schadevergoeding voor de tijd die winkeliers kwijt zijn met het afhandelen van de diefstal. Ja, veel supermarkten hebben tegenwoordig meer zelfscankassa's dan die ouderwetse kassa met cashier. Bij het zelfscannen kan het voorkomen dat je dan per ongeluk eens een keer iets niet scant. Nou, dat is niet per se gelijk winkeldiefstal. Bekijken ze wel een beetje per geval. Maar ga je ook daar gebruik van maken, meer en meer, van die zelfscan of de gewone kassa? Elwin vroeg het deze week ook op straat.
2: Vertrouw ik me niet bij. En ik vind het ook te klein. Ik mag de ruimte hebben.
3: Gewoon lekker naar de kassa.
2: Lekker naar de kassa. Ja, juist.
3: Ja, maar die boetes ben ook omhoog gewoon. Als je nou een keer wat vergeten te scannen of zo, dat is nou nog €240 worden.
2: Vind ik ook allemaal niet erg. Was je bent de veertig. Dat is je beton, man.
3: Ja, nou, en anders is het telden, hè?
2: Door aan, precies.
3: Ja, hè?
4: Ik doe alleen de kleine boodschapjes doe ik aan de zelfkassa. En de grotere boodschappen doe ik gewoon nog aan de kassa.
3: Maar nooit een keer trillende vingertjes als er iemand voor de steekproef komt?
4: Nee. Ja.
3: Maar dit ook. Je hebt nu ook een kar vol met drie tassen vol. Allemaal zelfscankassa of gewoon in bij de kassa?
5: Ja, allemaal zelfscan.
3: Ja. Hier heb je wel voor, ik denk wel, 100 producten heb je erin liggen.
5: Ja.
3: Nooit vergeten?
5: Nee, eigenlijk helemaal nooit. Nee.
0: Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa is ons lopend vuur.
6: Ja, ik heb dus wel eens wat gestolen hoor bij de zelfscankassa.
0: Echt waar?
6: Ja.
0: Wat dan?
6: Een broodje.
0: Hebben we dat eens expres of per ongeluk?
6: Ik heb het wel eens verteld, geloof ik. Nee, per ongeluk. Ik kwam thuis en toen dacht ik, hey, wacht, ik heb twee broodjes.
0: Ja, heb jij verteld een keer.
6: Maar toen ben ik de dag erna, toen moest ik boodschappen doen, heb ik gewoon nog even zo'n extra broodje afgerekend. Want het voelde toch niet goed. Was het maar 20 of 30 cent. Dan denk ik, nou, daar liggen ze echt niet wakker van. Maar nee, zo zit ik nou in mijn koor.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
6: Maar ja, toch, ja.
0: Nee, maar goed, heb je het niet gestolen. Je hebt uiteindelijk achteraf nog een keer betaald.
6: Ja. Ik was nooit zo van die
0: zelfscan. Mooi, als je dan gecontroleerd wordt, zeggen er staan te veel producten op uw kassabon. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja.
6: Dat kan je wel uitleggen.
0: Ja.
6: Nee, maar ik was nooit zo van die zelfscan. Ik vond het allemaal van flauwekul. Maar ja, er kwamen ook steeds minder gewone kassa's. En dan sta je soms zo lang in de rij.
0: Ja.
6: Toen ben ik toch maar overgestapt. Maar dat heeft wel even geduurd bij mij.
0: Rob?
7: Ja, voor een paar boodschapjes pak ik vaak de zelfscankassa. En soms ga ik wel eens naar de gewone kassa als ik een hele kar vol heb, moet ik zeggen.
0: Kan ik ook, ja.
7: Maar ik moet wel zeggen, die zelfscankassa, ik had laatst elke keer als ik naar de zelfscankassa ging, werd ik eruit gepikt.
0: Oh ja?
7: Was er een steekproef. Dus toen kwam er weer een medewerker naar me toe. Toen vroeg ik van, nou, hoe kan dat eigenlijk? Ik bedoel, ik maak nooit een fout met die zelfscankassa. Nee. Elke keer gaat die controle goed. Ik deel zo'n kaart met mijn partner en zij maakt ook geen fouten. Dus ja, dan denk ik, hoe kan dat nou dan? Maar wat bleek nu, zei die medewerker, als je geregeld ook naar een andere vestiging gaat van diezelfde supermarkt, dan word je elke keer er weer uitgelicht. Nou, en de ene keer dan doe ik in de supermarkt in de ene wijk boodschappen, de andere keer in de andere wijk. Dat hangt een beetje vanaf waar ik ben op dat moment. Nou ja. Dat was,
0: dus dat is een reden.
7: Dus dat is een van de redenen.
0: Ja, want
7: er zijn nog veel meer redenen. Een rare combinatie van boodschappen. Ja, dat kan het ook zijn. Ja. Of,
0: heel bijzonder. Ja. Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa.
6: Ja, laat het ons weten hoe jij daarover denkt. Hoe jij het doet. 050-3188-288. Bellen of appen. Het kan allemaal. En natuurlijk kan je ook weer terecht op de Facebookpagina van Radio Noord. Om daar je reactie achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 63% zegt eens. Liever de gewone kassa. Dan de zelfscankassa.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Hele rij jarige vandaag. Even kijken hoe ver we komen. Zeeondermoeder Leni het Hart. 85. Ook bij deze zender nog gewerkt natuurlijk. René Paas is jarig. Die zagen we gisteren nog bij ons op TV Noord. En horen op Radio Noord voorbij komen. Commissaris van de Koning. 60 geworden vandaag. Arts Genk. 82. Rob Kamphuus. De cabaretier. 66 geworden vandaag. Wouke van Schermburg. Voormalig politiek verslaggever. Gaat toch koken, mensen. Pim Fortuyn ooit tegen haar. Ja. 80 jaar, Theo Rijsma. Dit is een goed stel.
7: Ja.
0: De commentator bij EK 88. 84, allemaal acteurs. Gijs van Scholten, Achtschat, 67. Olga Zuidroek, 80. Tekla Reuten, 51. Femke Lagerveld, 52. Mark Anthony, zanger Puerto Rico, wordt 58. En de lijst houdt maar niet op, maar nu toch wel. Want de laatste op mijn lijstje is Katie Melua. Van die mooie, zachte liedjes. Zij wordt 42. En een van de liedjes heb ik nu voor je. 9 million bicycles.

0: liedje dit van de jarige Katie Melua. There are 9 million bicycles in Beijing. Het Groningse nieuws komt eraan. Robert zit erin.
1: De Bundespolizei gaat de grenscontroles aanpassen. Op welke manier? Dat hoor je zo.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Half 8 is het. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die buigt zich binnenkort weer over de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales. Voor die plannen zijn alleen de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen nog in beeld. In de eerste helft van volgend jaar moet de Kamer een voorlopig besluit nemen. Maar volgens de Groningse overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet en is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats. De provincie en de gemeenten vinden dat de Kamer nog geen besluit moet nemen, zolang niet alle informatie compleet en juist is. Zo'n 40 boeren en andere betrokkenen uit de agrarische sector verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhorn. Ging om een protest van de trekkergroep Niezijl. De boeren willen met de gemeente Westerkwartier in gesprek over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector. André van Muu ligt de zorgen toe.
10: Het is ook zo, de sterkste jongens die blijven dan uiteindelijk over. En dat zijn eigenlijk dan de megabedrijven die op een gegeven moment dan het boventoon gaan voeren. En ook, ja, ook het platteland zegt ook, ja, maar die willen wij ook niet.
1: Rondom het stel dat betrokken was bij het drama in Valthermond spelen al lange problemen. Dat zeggen buurtbewoners tegen RTV Drenthe. Maandagavond vond de politie een gewonde vrouw in een woning aan de Kleine Turfstraat in Valthermond. Haar partner werd even later zwaargewond aangetroffen in het water aan de Musselweg. Hulpverlening mocht voor hem niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Verslaggever Rianne Denissen.
11: Volgens mensen uit de buurt gaat het om een stel dat al langere tijd problemen had. Zo zou er sprake zijn van middelenverslaving en was er afgelopen zaterdag ook al een incident waar de politie aan te pas moest komen. Ze noemden het hier dan ook een tikkende tijdbom. Over hoe het met het vrouwelijke slachtoffer gaat is nog weinig bekend. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de zaak.
1: Voor het eerst na 11 jaar is de aardbevingsproblematiek niet genoemd in de troonrede gisteren. Koning Willem-Alexander stipte wel de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel aan, maar liet de aardbevingen buiten beschouwing. Een zorgelijk signaal, vindt Koert Vossen van de Groninger Bodembeweging.
12: Ik vind dat wel teleurstellend, omdat daarmee de schijn wordt gewekt dat het hier wel klaar is. Maar dat is het nog allerminst. En zeker voor de mensen, de grootste problemen, die zijn nog allerminst klaar.
1: De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden gehouden, zoals op de A7 bij Bad Nieuweschans, maar op verschillende locaties langs de hele grens en op wisselende tijdstippen. Door de inzet van mobiele patrouilles, zowel in uniform als in burger, worden de controles minder voorspelbaar, denkt de Bundespolizei. Sinds september 2024 houdt Duitsland grenscontroles, vooral om illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan. Een Duitse rechter bepaalde eerder dit jaar dat de controles in strijd zijn met het Schengen-verdrag dat vrij verkeer van personen en goederen regelt. Grensgemeenten zijn ook niet blij met de controles, omdat die geregeld tot files en ernstige ongelukken leiden en woon-werkverkeer over de grens belemmeren. En oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD. Voordat hij gedeputeerde werd, was Sakkers rector op de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor economische zaken. In die functie hield hij zich onder meer bezig met de ontwikkeling van de Eemshaven. Na 7 jaar vertrok Sakkers uit Groningen en werd hij burgemeester in Heerlen. Later was hij ook nog enkele jaren burgemeester van Eindhoven. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Bouw- of metaalproject?
16: Staaldigitaal.
15: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
20: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
19: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
20: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
21: De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen. Nabestaande Gert Kuiper noemt het haast niet te bevatten dat de zaak over de vermoorde Icon-journalisten ten einde is. De drie hoofdverdachten moeten definitief voor 30 jaar de cel in. Ik praat zo meteen met Gert Kuiper.
24: Goedemorgen.

0: Ja, Dolly Parton, niet meer onder ons. 9 to 5, een van haar grote hits. Het is 8 minuten over 7:30. Bijna 45 jaar heeft het moeten duren. Maar gisteren hebben de betrokkenen bij de dood van de 4 icon-journalisten hun definitieve straf te horen gekregen. In 1982 liepen 4 journalisten, waaronder een winschoter Koos Koster, in El Salvador tijdens de oorlog in een hinderlaag. In 2018 deed Gert Kuiper, broer van de eveneens vermoorde Jan Kuiper, aangifte in dat land. 3 hoofdverantwoordelijken kregen vorig jaar te horen dat ze 30 jaar de cel in moeten. Ze gingen in cassatie, maar dat verzoek is gisteren afgewezen. En daarmee is hun straf definitief. Gert Kuiper is aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, definitief, dat moet voor u wel een opluchting betekenen.
1: Ja, absoluut. Met dat bericht waren we heel blij als nabestaanden. En dat is een beetje een soort kroon op het werk dat je al die jaren, althans de laatste 10 jaar mag ik wel zeggen, toch hard hebt gewerkt om dit voor elkaar te krijgen dat ze bestraft zouden worden.
0: Ja. Hebt u er nog over getwijfeld? Dacht u van, zou het toch nog kunnen dat ze wel in cassatie mogen?
1: Ja, ik hield er rekening mee, ook al zei de advocaat dat de kans klein is, maar we hebben wel voor meer verrassingen gestaan. En dus dat dit gebeurd is, is best heel bijzonder.
0: Ja, want het is nu ook echt een streep eronder en er kan nu niet nog meer iets gebeuren.
1: Nee, er kan niks meer gebeuren. Kijk, 2 van de 3 zitten al bijna 4 jaar onder bewaking in een ziekenhuis. Die zijn zeer oud en behoorlijk ziek. Kunnen daar niet uit. Ze zitten dus niet echt in een gevangenis. En de derde, die is bij verstek veroordeeld en die woont in Amerika. En daartegen loopt nog van mij een civiele zaak. En ik hoop dat die tussen nu en zeg maar een half jaar voorkomt. Waarin ik wil aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dus dat loopt eigenlijk nog. Maar hij is in El Salvador. Gaat hij de grens over, bij wijze van spreken, dan wordt hij opgepakt. Hij staat op de lijst van Interpol. En dan komt hij in de gevangenis in El Salvador. Maar aangezien hij de Amerikaanse nationaliteit heeft, moet dat op een andere manier. Moet je eerst aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dan wordt zijn nationaliteit afgenomen. Dat hoop ik althans. En dan wordt hij uitgewezen. Maar dat is nogal een ambitieus streven. Maar ik vind het wel de moeite waard om dat toch nog te proberen. In elk geval heb ik deze man, ook al zou het niet lukken, een hele onrustige laatste afgelopen jaren bezorgd, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat geeft ook een soort vorm van voldoening voor u.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: dat gaat over ex-kolonel Reyes Mena. De andere 2 zitten dus vast tot het eind van hun leven. Het hele proces, u zei het al, ik ben daar 10 jaar mee bezig geweest. En daarvoor had u natuurlijk al die jaren met het verlies van uw broer en de anderen die er omgekomen zijn. Wat heeft dat met u gedaan?
1: Nou, het heeft natuurlijk wel een behoorlijk stempel op mijn leven gezet. Ik wil daar niet te dramatisch over doen, maar het is natuurlijk een traumatische ervaring geweest, vooral in het begin. Vrij snel na de moord hebben wij ook geprobeerd al een proces te starten, met hulp van anderen, wat nu ook het geval was. Alleen had ik het natuurlijk nooit kunnen doen. Maar door de oorlog kon dat niet. En eigenlijk is al die jaren, die bijna 45 jaar, is dat continu, sleep je dat mee, dat onbevredigende gevoel van, ja, ze zijn vermoord, maar er is nooit iemand voor bestraft. En dat is dan nu wel gebeurd. En dat is ook in de context van het land echt heel bijzonder. Dus deze veroordeling is niet alleen van belang voor ons als nabestaanden, maar ook voor het land zelf. Want dit is de eerste grote zaak gerelateerd aan de burgeroorlog, waarin vrij hooggeplaatste mensen zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord. En dat is in de context van El Salvador, ook bij het huidige bewind, een beetje rechtspopulistisch bewind, is dat echt heel speciaal.
0: Ja. En voor u dus dat hele lange proces uiteindelijk wel zeker de moeite waard geweest?
1: Ja, zeker. Ik heb er zeker voor over gehad. Beetje voor mijn broer, die dat natuurlijk niet merkt. Maar ik voelde me toch verplicht naar hem om tot het laatste te proberen de waarheid boven water te krijgen en de schuldigen te straffen. En voor mezelf ook om een soort rust te creëren, dat je er alles aan gedaan hebt. En dat is gelukt.
0: Dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Ja, hetzelfde. Gert Kuiper was dat. En zometeen iets anders. Ooit gehoord van een LAN-party. Dat zijn gewoon heel veel gamers bij elkaar.

0: stemmenplaatje. De ochtend van de Bauza en Magnetic. 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Eddie.
0: Ja, het weer maakt ons uiteindelijk net iets minder vrolijk vandaag. Toch krijgen we veel regen, denk je? Of is het
1: het gaat verspreid over de provincie, gaat het straks weer los. Over een uur, anderhalf, er zijn de eerste lichte buitjes. En in Lolte vanmorgen, er komen er wat zwaardere exemplaren. En daarbij is ook wel kans op onweer. Ja, maar met het stijgen van de temperatuur en de kolenboomlucht wordt de onstabiliteit groter. Ja, en dan ben het zelf wel pittige buiten in de verwachting. Maar de ene plek krijgt veel meer als op de ander. Ja, en dan vindt hetzelfde geld, gaat ook eigenlijk allemaal een beetje zo her en der. Het versplintert in ook weer een beetje. Maar het wordt wel een wisselvallige dag. Op dit moment hebben we de zon. Straks komt er weer eens wat meer bewolking. Dan dus die buien die overkomen van nu het noordwesten. Mogelijk met onweer, misschien ook wel met hagel. Ja, en de wind die draait door het noordwesten matig tot vrij krachtig. Ja, en daarmee zal de temperatuur nooit hoger komen dan een grootje of 18. Vanavond meer vannacht verdwijnt de meeste buien. Minimum temperatuur 11 tot 14 graden. In muiden van nu het westen meer bewolking. De volgt regen in een poolbuin. En de wind motor tot krachtig uur het zuidwesten brengt 17 of 18 graden.
0: Dankjewel. Vandaag worden honderden meters glasvezel aangelegd in Martini Plaza. Dat is niet voor de kantoren, maar voor een grote zogeheten LAN-party komend weekend. Gamers uit het hele land komen dan bij elkaar voor de 20e editie van The Reality. Mark-Peter Steenhuis van de organisatie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Misschien toch even uitleggen wat een LAN-party is.
2: Ja, een LAN-party is een feestje. Het is een groep gamers die in een grote ruimte bij elkaar komt. En dan alle computers van huis meeneemt en aan elkaar knoopt. En dan heb je een lokaal supersnel netwerk. En dat gebruiken ze om vaak een lang weekend gezellig te gaan gamen.
0: Ja, en dus niet gezellig met elkaar kletsen, maar allemaal aan het gamen.
2: Nou, ze zijn natuurlijk ook aan het kletsen, okay. Want sommige mensen die kennen elkaar van online. Maar als je elkaar ziet, dat geeft toch een extra dimensie.
0: Ja, want je zou je kunnen voorstellen, vroeger gebeurde dit ook al, jullie bestaan geloof ik al 20 jaar. Toen kon het online nog allemaal niet zo, maar tegenwoordig heb je het toch niet meer nodig om bij elkaar te komen, om te gamen met elkaar?
2: Daar hebben we wel een beetje last van. We zijn wel wat kleiner dan vroeger. Maar de groep mensen die bij ons komt, dat zijn toch wel een paar honderd. Die vinden dat ook een extra dimensie. Want je ziet elkaar, je kan niet vals spelen, het is gezellig. Je kunt mekaars computers bekijken. Sommige jongens bouwen hele mooie computers met lampjes erin en waterkoeling. Het is ook gewoon de game community.
0: Ja.
2: Dus ze zien het ook als een meerwaarde om één keer per jaar of samen te komen.
0: Is er in die 20 jaar veel veranderd?
2: Ja, heel veel veranderd. 20 jaar geleden mocht je nog roken in de zaal. Dat mocht snel niet meer. Maar wat wel veranderd is, is de game-industrie zelf. De game-industrie is inmiddels de grootste entertainment-industrie van de wereld. En het is 9 keer groter dan de muziekindustrie. En het is heel versnipperd. Dus er komen elke dag 20 games uit of zo. Dus vroeger speelden heel veel mensen hetzelfde spel. Zat je gewoon soms met de hele zaal hetzelfde spel. Maar nu is het wat meer versnipperd. Ja. Dat zijn wel echt grote veranderingen.
0: Ja. Hoeveel mensen verwachten jullie komend weekend?
2: Iets van 300 gamers. En we hebben ook een grote groep vrijwilligers die heel hard werken om alles voor elkaar te krijgen. Zoals dat we vandaag straks gaan we beginnen met het netwerk aanleggen.
0: Want wat moet er dan allemaal gebeuren inderdaad? Dat netwerk ligt daar dus niet.
2: Nee. Martini Plaza is een prachtige zaal en wordt gewoon opgeleverd als een betonnen vloer. En een betonnen vloer en wij gaan daar een hele mooie sfeervolle game arena van maken. Dus tafels, lichtshow, podium en heel erg veel glasvezelkabels, zodat je een supersnel lokaal netwerk krijgt. Stroom, dat moet allemaal geregeld worden. Slaapplaatsen, de bar, alles wordt ingericht.
0: Jongen, dus het is heel wat. En dan gaat het echt 24 uur achter elkaar door?
2: Er zijn wel jongens die de hele nacht doorgaan, maar de meesten die gaan toch wel even een trucje doen. Maar het is ook echt een soort festivalgevoel. Het is gewoon echt een intensief weekend. En 's nachts wordt er ook gegamed,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja, jij gaat ook even slapen tussendoor.
2: Ja, ik ben wat ouder. Ik ga gewoon rustig slapen. Ja,
0: maar vroeger niet dan? Vroeger ging je ook gewoon 24 uur per dag door dan?
2: Ja, tuurlijk. Dat is toch hartstikke leuk. Dan heb je altijd wel wat te doen.
0: Ja. En wat voor game, want dat is nog wel belangrijk, denk ik. Wat voor game wordt er dan gespeeld?
2: Nou, er worden wel veel casual games gespeeld. Maar er zijn ook, zeg maar, jongens die komen speciaal voor de competitie.
0: Ik weet niet wat een casual game is trouwens, hoor.
2: Oh, nou, dat zijn gewoon spelletjes die je doet zonder dat er echt iets op het spel staat.
0: Ja.
2: Dat je bijvoorbeeld gewoon een avontuur speelt. Maar er zijn bijvoorbeeld competitiespellen waar het echt om punten gaat. En dan hebben we echt een competitie gehouden van bij. Het is ook prijzengeld. En die jongens die komen ook met een coach en die hebben getraind. Ja, en die willen echt winnen.
0: Okay.
2: Die willen echt winnen. Echt
0: serieus genomen inderdaad. Ja. Nou, hartstikke ja, leuk. De reality, zo heet jullie LAN party, we hebben wat geleerd. Dankjewel voor de toelichting.
2: Ja, fijne dag.
0: Jo, zelfde Mark-Peter Steenhuis was dat.
3: Lopend vuur.
0: Ja, laten we gelijk maar doorgaan met de reacties op ons lopend vuur die bij ons binnenkomen. Dat gaat over winkelen, boodschappen doen.
4: Ja.
0: Mocht je vergeten af te rekenen. Al dan niet, tussen aanhalingstekens vergeten. Dan kost je dat €242 sinds deze week. Dat was €181. En als je langs de zelfscankassen gaat, is de kans net iets groter dat je per ongeluk iets vergeet. Ook echt per ongeluk, hè. Dan ben je niet gelijk een winkeldief, overigens, zeggen de supermarkten ook. Maar als het meer is, ja, dan hang je. Maar het kan wel fout gaan. Het kan ook lekker snel zijn. En toch, liever de gewone kassa dan de zelfscankassa is ons lopend vuur.
4: Ja, Richard, die gaat het liefst voor de gewone kassa. Er is namelijk altijd wel iets met die zelfscan. Controle. De streepjescode pakt hem niet. Korting werkt niet van het product. Nou, dat soort gezever. En Gisela die zegt graag ook de gewone kassa. Heb ik een paar dingen, dan ga ik wel langs de zelfscan om wat sneller te zijn. Maar ja, soms duurt het gewoon ook nog weer langer. Vanwege die controle die je dan hebt. Hè. Je moet eerst wachten op een medewerker. En dan moeten alle boodschappen er weer uit. Ja, dan ben je soms nog langer bezig. En Jan Duurdijkman is nog nooit bij een zelfscankassa geweest.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken, liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Daar is 64% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: Straks na 8 geven een weerstation weg. Dan spelen we Worsttijden met Ronald Niemeyer op pad. En we praten na over de troonrede van gisteren en de Groningse gevolgen daarvan. En nu muziek van de Talking Heads.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En?
12: Schuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geert.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlachtwedden.

0: Duran Duran and A View to a Kill. Het is vandaag woensdag 16 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Henk, heb jij gisteren ook gekeken naar Prinsjesdag? Of in elk geval een stukje gezien?
1: Gedeeltelijk. Ik heb niet de hele tijd voor de tv gezeten, maar ik heb af en toe wel even een stukje gezien. Ja, ja.
0: Wat vond je ervan? Ja, het is niet heel positief allemaal, hè? Ik bedoel,
1: inderdaad.
0: En we moeten ook maar even zien wat er allemaal van komt. Maar,
1: ja, het is een beetje vaag ook. Want ja. Het is maar de vraag met welke partij in het kabinet dan een akkoord kan sluiten om tot een meerderheid te komen voor hun plannen. Dus het is best nog wel spannend wat eruit komt.
0: Ja, dat vind ik ook wel een beetje. En wij kijken als vrouwen natuurlijk heel erg naar wat heeft iedereen aan. Heb je dat nog een beetje meegekregen ook?
1: Nou, daar heb ik niet zo op gelet.
0: Nee, hè? Dat is wel een vrouwendingetje misschien wel.
1: Er zijn wel veel hoedjes inderdaad.
0: Heel veel hoedjes. Ja. En het viel natuurlijk op dat Ariane, de jongste dochter, het kledij aan had van wat Maxima ook al een keer aan gehad heeft natuurlijk op Prinsjesdag.
1: Ja, dat was wel opvallend. Dus,
0: dat was wel opvallend. Maar het stond daar goed, denk ik.
1: Ja, zeker. Dus,
0: wat dat betreft mogen we daar weer trots op zijn, denk ik.
1: Inderdaad.
0: Ja, en wat het allemaal gaat brengen, dat weten we toch niet. We gaan het maar allemaal zien.
1: Dat horen we eind van de week, hè, als de debatten achter de rug zijn.
0: Ja. Ja, maar het blijft allemaal een beetje vaag. Het is allemaal een beetje... Nou ja, goed. We gaan het zien.
1: Afwachten,
0: ja, precies dat. Ja, en wat hebben wij vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, we spreken met Hanna Mol over Stichting Hanna in Bhutan, dat zich inzet voor zieke en afgedankte dieren. En Thea de Boer komt langs om ons alles te vertellen over het Bluegrass Concert in De Binding in Pekela. En Welzijn Westerwolde, die komt vanochtend ook weer langs. Ja, en Maaike Stedema, die komt vandaag ook weer langs naar onze studio. Want de lichtweek in Wedde is afgesloten met ongeregeldheden. En hoe dat precies zit, dat horen we dus straks. En Stichting Troost organiseert aanstaande zaterdag in Oude Pekela het evenement Overleven. En Alberta Kuil kan ons hier alles over vertellen. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugela vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

Roy Orbison en Lana. Ja, ik denk dus ik ben. Een beroemde uitspraak van filosoof René Descartes. Maar daar kom je tegenwoordig bij de douane niet zomaar mee weg. Want als je wil bewijzen wie je bent, dan heb je toch echt een identiteitsbewijs nodig. En precies daar gaat het vandaag, 16 september, over tijdens Wereld Identiteitsdag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor iets wat ons heel vanzelfsprekend is. Het recht om te kunnen bewijzen wie je bent. Wij pakken onze portemonnee, halen ons paspoort of rijbewijs tevoorschijn en klaar. Maar wereldwijd hebben ongeveer 1 miljard mensen helemaal geen toegang tot officiële identiteitsdocumenten. En zonder zo'n bewijs

Knowing Me and Knowing You van ABBA. En daarvoor hoorden we Wakefield en Saturday Night. Ja, het is 9:55 en dat betekent dat we zo naar het regionieuws gaan. Naar het Groningen 1 nieuws en weer. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar André Hazes en Buena Sera.

Is het de Groningen 1 regionieuws? Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenenbijdrage uit het herstelfonds Nijbegun voor de komst van het WK wielrennen in 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen, zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. We stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun. Het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al gedurende langere tijd geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BNW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakt bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over het plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloogde zoutcaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gewonnen. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van 6 cavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en het waterschap Huns en Haas een positief advies uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehartelde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam ter plaatse, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit het verderop gelegen Ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een overgehit deel van de hakselaar of de opraadwagen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon. In de loop van de middag meer bewolking en een kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af.

Will to Power en Baby, I Love Your Way. En daarvoor hoorden we Erwin de Vries met Deze Wereld. Ja, we gaan straks in gesprek met Hanna Mol over haar stichting Hanna uit Bourtange. Dat is straks. Eerst nog even Nelly Furtado en Powerless.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Een veilig onderkomen voor dieren die nergens anders meer terecht kunnen. Dat is Dierentehuis De Achtste Hemel van Stichting Hanna in Bourtange. Oprichter Hanna ontfermt zich al jaren over oude, zieke en afgedankte dieren om ze nog een mooie en liefdevolle laatste levensfase te bieden. We spreken met Hanna Mol. Goedemorgen!
2: Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
2: Dat ik in dit programma mag zijn.
1: Ja, nou heel graag. Heel graag.
2: Dank je.
1: Ja, wat bewoog je eigenlijk in 2014 om dit alles op te zetten?
2: Ja, joh, dat is deze aflevering te kort voor, denk ik, om dat uit te leggen. Maar van jongs af aan heb ik een zwak gehad voor met name zwakke dieren. Dieren in het algemeen natuurlijk, maar vooral zwakke dieren die hulp nodig hebben. En ergens onderweg heb ik dit opgepakt, zeg maar. Daar komt het op neer.
1: Ja, want het is echt wel een dag- en nachttaak eigenlijk, hè?
2: Oh, opschrijf uit, absoluut.
1: Ja.
2: Ja. Ja, met name ook omdat het, het zijn grotendeels patiënten. Het is ook eigenlijk wel een hospice wat ik heb. Patiënten en senioren. En die vragen natuurlijk nog veel meer aandacht dan een gemiddeld dier.
1: Ja, dat is zeker waar. Daar moet je echt wel voor klaarstaan.
2: Klopt.
1: Ja, en hoe doe je dat dan? Die continue zorg voor de zieke dieren inderdaad. En ja, ook voor jezelf. Ik bedoel, er moet op een gegeven moment ook een momentje voor jezelf zijn, denk ik.
2: Nou, dat is al even niet meer het geval.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Maar het is wel even een dingetje op dit moment. Want ik heb zo te weinig hulp, joh. Het valt niet mee hier in het Hoge Noorden. Het is een fantastische plek waar ik zit. En Bourtange is natuurlijk ongelooflijk mooi.
1: Ja.
2: Vooral de laatste anderhalf jaar. Ik heb zo'n tekort aan mensen. Maar ja, weet je, geen keuze meer nu. We gaan door. En het is natuurlijk wel fantastisch dat ik dit kan doen. En ja, wie weet komen er toch nog mensen op mijn pad die mij willen helpen met wat ik doe.
1: Is dat ook een kleine oproepje eigenlijk even voor de luisteraars?
2: Ja, stiekem wel een beetje. Ja, graag. Ja, ja, absoluut.
1: Waar moeten mensen aan voldoen? Laten we gelijk even een hele...
2: Nou, goed idee van je.
1: Ja, toch?
2: Ja. Het moeten natuurlijk mensen zijn die van dieren houden. En ik denk ook heel belangrijk niet vies zijn om de handen vuil te maken. Want het is niet de hele dag dieren knuffelen. Integendeel, het is natuurlijk vooral veel rotzooi opruimen.
1: Ja.
2: He, want ja, dat is toch wel, als je dieren hebt, je hebt er zo'n vertekenend beeld bij. Ongezellig, leuk. Maar het is gewoon hard werken. Maar als je kunt genieten van de dieren om je heen, ja, dan is het natuurlijk wel fantastisch om dit te kunnen doen.
1: Ja, zo is het ook.
2: En dat is ook mijn kracht trouwens. Ik zie dat elke dag weer, weet je. Soms ben ik best wel moe en versleten. Ik ben ook geen 20 meer. Maar als ik dan om me heen kijk, dan denk ik heerlijk dat ik dit kan en mag doen.
1: Hoeveel dieren heb je op dit moment?
2: Nou, gemiddeld zo'n 70.
1: 70?
2: Ja, voor allerlei diersoorten. Hè? Katten, honden, paarden, ponies, konijnen. We hebben ook vissen trouwens, die heb ik niet meegeteld bij die vissen. Misschien wel 100 vissen. schapen, had ik die al genoemd?
1: Nee, ook nog niet. Nee.
2: Ja, eigenlijk van alle soorten wat.
1: Een grote variatie dus inderdaad. Weet je altijd hoe je ermee om moet gaan met de beestjes?
2: Ja. Okay. Ja, dat heb ik van jongs af aan wel meegekregen. Maar ook door de jaren heen, je leert ze zo lezen. En ik heb fantastische professionele mensen naast me gehad altijd. Ook van de dierenartsen veel geleerd. Dus ik ben in principe ook inmiddels een soort van halve dierenarts geworden, zeg maar. Ja,
1: ja, dat begrijp ik. Dat moet al haast wel.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En hoe verloopt de samenwerking nu met de dierenartsen dan? Want ik kan me voorstellen dat je ook af en toe wel een dierenarts nodig bent, of...
2: Ja, absoluut. Ja, we hebben ook hele hoge dierenkosten. Dierenartskosten. Maar ik heb twee hele fijne dierenartsen. Eentje in Onstwedde. Die zit natuurlijk het meest dichtbij voor mij. Dat is mijn streekdierenarts. En een van mijn oude locatie nog, toen ik in Friesland zag. Dat is een soort van vriendin van me geworden. En met name met haar mag ik altijd even sparren. Als ik iets heb, maar ja, door de jaren heen, je hebt zoveel geleerd en je herkent het ook. Maar altijd spar ik even.
1: Ja, precies.
2: Hè, dat ik niet zelfstandig en maar op los gok, zeg maar. Dat is absoluut niet het geval.
1: Nee,
2: ja.
1: Je moet wel weten wat je doet natuurlijk. Ja.
2: Zeker.
1: Ja, ja, snap ik.
2: Ja.
1: Ja, want je had het al even over de gestegen kosten. Maar ik kan me zo voorstellen dat voer en ook medische zorg... ja, dat die kosten lopen wel op.
2: Absoluut. Het is ook de duurste groep waar ik voor heb gekozen. Maar dat maakt ze ook zo kansloos voor herplaatsing, weet je?
1: Ja.
2: Een heel groot deel van de dieren die hier wonen... ja, die waren anders geëuthaniseerd of geslacht geweest ook. Ik heb ook slachtvee. En dat is natuurlijk juist mooi. Dat je ze dan nog een blij leven kunt geven. En ze nog zo mag zien genieten, snap je?
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Ja, want ik heb ook gezien inderdaad... Hè, je bent ook bij Binnenste Buiten geweest. Hè, de aandacht van de tv. Je had ook kippen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Oh, wat erg.
1: Ja, nee hoor. Ja. Het zijn er zoveel inderdaad. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ook wel vergeet. Maar hoe komen die bij jou?
2: Nou, wisselend. Maar ik heb toevallig nu net een clubje kipjes uit de bio-industrie. Die zijn hier een paar maanden geleden aangekomen via Red en Legkip. Dat is dan weer een speciale organisatie. En die hebben natuurlijk ook weer onderkomens nodig. Het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar ja, elk leven wat je kunt redden, zeg maar, en iets moois kunt geven, is natuurlijk meegenomen.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel een stop op zit op een gegeven moment, of niet?
2: Absoluut.
1: Ja,
2: ja hoor. Ja, er zit ook op bepaalde groepen iedere keer wel tijdelijk een stop. Want je krijgt wekelijks vragen, aanvragen binnen, zeg maar. En dat kunnen we natuurlijk niet allemaal verwerken. Zeker niet nu met een tekort aan mensen, weet je.
1: Ja.
2: Dus ja. Maar het is soms wel moeilijk hoor. Want ik ben heel vaak de laatste optie voor zo'n dier.
1: Ja.
2: Nou, het zegt allemaal nee hoor.
1: Ja, dat valt niet mee natuurlijk.
2: Nee, klopt.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad.
2: Ook met asieldieren gaat dat zo, hè? Dat, er is natuurlijk zoveel aanbod. Dat mensen kiezen toch snel voor een gezond dier. En dan oudere dieren of patiënten, die raken gewoon niet herplaatst.
1: Nee.
2: En ja, dan is het wel heel mooi dat ze dan uiteindelijk bij mij terecht kunnen komen, weet je?
1: Ja.
2: Ja, zeg dat dan is maar nee. Ook,
1: ja, dat is ook heel lastig natuurlijk.
2: Ja,
1: heb je ook wel eens gehad dat bepaalde dieren niet met elkaar kunnen?
2: Absoluut, ja. Voor de beeldvorming, mijn huis heeft natuurlijk verschillende kamers. En elke kamer is een bijverblijf, zeg maar. Dus daar zitten groepen katten die weer niet in de grote groep kunnen.
1: Oh ja.
2: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap hem.
2: Ja, en die hebben dan ook helemaal ingerichte kamers. Hè? Er kunnen katten slapen, maar een mensenbed of zo staat er niet. Maar ze hebben ook mooie uitloopruimtes, hè, met een terras erbij en dergelijke.
1: Nou, dat klinkt super luxe.
2: Ja, maar die kamers zitten eigenlijk standaard altijd vol. Want er zijn altijd heel veel katten, juist ook, die niet met andere dieren kunnen.
1: Ja.
2: Die dan nog moeilijker herplaatsbaar zijn.
1: Ja. Ja, dat krijg je dan natuurlijk ook nog.
2: Ja. Ja.
1: Als
2: ja.
1: mensen nou horen van... hey, ik zou je financieel willen helpen... of ik wil inderdaad vrijwilliger worden... waar kunnen ze informatie vinden?
2: Info@stichtinghanna.nl. En wij hebben ook een hele leuke Facebookpagina. We zitten trouwens ook op Insta. Dus bij de socials zijn we actief. Onder Stichting Hanna, Dierentehuis, de Achtste Hemel.
1: Kijk.
2: Ja, dus dat is leuk voor filmpjes en foto's. Dan kan je er ook een beetje een beeld van vormen.
1: Ja.
2: Maar ja, we zijn natuurlijk net in Binnenste Buiten geweest. En we zitten nog in de herhaling. Dus dat is ook altijd leuk om terug te zien.
1: Ja, ja, want dat staat ook op je website, hè, heb ik gezien. Dus,
2: ja. Klopt, en ook op hun pagina komt het nog steeds voorbij. Dus dat is heel erg leuk.
1: Ja, dat is super fijn. Ja. Nou, ontzettend bedankt dat wij ook even een gesprekje konden krijgen in onze uitzending. Want ik weet dat je het ontzettend druk hebt.
2: Ja.
1: Dus we wensen je heel veel succes. Ja.
2: Dank je.
1: En dank je wel.
2: Oké, fijne dag.

Wistars en A Brand New Day. Ja, het is alweer bijna tijd voor het volgende uur. En in het volgende uur komt Thea de Boer langs om ons alles te vertellen over het Bluegrass Concert in de Binding in Pekela. En Welzijn Westerwolde, zij zijn er straks ook. Dat is allemaal straks. Eerst nog even Antoon en De Enige.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
8: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: En soms lopen de dingen net even anders als dat je ze verwacht. Maar dat was Womack en Womack met Teardrops. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Ja, Thea de Boer komt langs, zou ik willen zeggen. Maar Thea de Boer is er al. En die komt ons alles vertellen over het Bluegrass Concert in de Binding in Pekela. En dat staat op het programma op zondag 27 september. En Welzijn Westerwolde, die komt zo ook weer langs. Dus dat gaan we straks allemaal zien. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Beatles en Yesterday. En daarvoor hadden we Chic en Good Times.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Misschien denk je bij country muziek vooral aan gitaren en cowboylaarzen, maar bluegrass heeft toch echt een heel eigen geluid. En hierover praat ik met Thea de Boer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Daar was ik weer.
0: Ja, welkom in de studio maar weer. Hè?
2: Dank je.
0: Ja. Wat is bluegrass precies?
2: Bluegrass is een vorm van muziek die meestal op festivals wordt gedraaid. Er zijn ook wel concerten. Dat was dan wel in de vorige eeuw, moet ik zeggen. Dat was dan vooral EWOP, dat is European World of Bluegrass. Dat was meestal een heel weekend in Voorthuizen. Daar kwamen dan ook muzikanten uit heel Europa en Amerika, Australië naar Voorthuizen. En je had in Zuid-Laren toen de tijd nog het Big Bear Festival. Daar kwamen dan ook alle artiesten naartoe. Dat was meestal ook een weekend. En bluegrass is een vorm van muziek die de heer Bill Monroe heeft bedacht. En waar hele bands helemaal op losgaan. Tegenwoordig is het wat minder. Tegenwoordig heb je dus de moderne country. Dus meer lawaai als muziek eigenlijk, vind ik dan. Maar goed, het is meer elektronisch en maar bluegrass is een akoestische muziek die gevormd wordt door een banjo-speler, een mandoline-speler, een fiddle. Daar is dus is een viool, maar is gestemd als een fiddle. En dan heb je nog een banjo, zei ik. Contrabas hebben we nog. En dan hebben we nog een gitaar. En nou, dat was het wel, denk ik. Meestal 5 instrumenten, maar geen drum of zo. Er zit geen drum bij. De melodie en de beatline wordt gespeeld door de instrumenten.
0: En heeft dat ook je voorkeur? Staat het boven de country, voor je gevoel?
2: Nee, het is een beetje half om half. Wat mij betreft is het half om half. Maar goed, je hebt mensen die zijn alleen maar van de bluegrass en die horen ook liever geen country. Maar country vind ik ook toch nog wel een beetje... Het is bij mij half half, 50-50. Okay. Okay. Half om half.
0: Dus kan
2: woensdag,
0: allebei.
2: Gehaktdag.
0: Ja. Duidelijk. Ja. Ja, en er komt dus een bluegrass concert naar Pekela.
2: Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Ik heb al jaren contact met Emmy en haar jongens, zeg maar, de bluegrass Pals. En ze zouden toen de tijd bij ons op de camping spelen, maar toen was Emmy ziek, dus dat ging niet door. Toen zouden ze bij Ina in de tuin spelen, dat ging ook niet door.

0: Dus toen heb ik gezegd, oké, dan gaan we dit jaar weer een poging doen bij Ina in de tuin. Maar helaas is Ina haar hond ziek en die doet dingen in de tuin waar anderen liever niet naar kijken. Dus dat kan ook niet. En toen heb ik gezegd, oké, nou ga ik dus echt op zoek naar een locatie waar dan het concert dan eindelijk na jaren eens een keer door kan gaan. En toen kwam ik uit bij de Spil in Nieuwe Pekela. Nee, ik zit helemaal vol, kan niet. Oké, nou, dan ga ik naar Oude Pekela, dan ga ik naar Ellen. Ellen, heb jij ook plek? Ja, het liefst op een zondag, want dan kan de ondernemers die kunnen dan ook naar het concert komen. En Ellen die was gelijk zo enthousiast van, dat gaan we doen. Helemaal goed, top, leuk. Ze zegt, maar wat moet het kosten? Ik zeg, nou, ik heb nog een concert van hun te goed. Ik zeg, dus het is eigenlijk gratis. Ik zeg, dus laat ik het dan ook voor heel Pekela maar gratis doen. En het loopt eigenlijk een beetje de spuigaten uit.
1: Het is een beetje te gek aan.
0: Ja, het is eigenlijk normaal alleen voor vrienden en familie. Dus dan heb je een groep van 20, 30 man die je hebt. Ik heb dus nou geen idee wat er komt. Dus... Ik weet
1: dat
0: niet.
1: Is afwachten.
0: Ja, dat is afwachten.
1: Ja.
0: Dus. Maar goed, we hebben een hele goede band. Dus Emmy en de Bluegrass Pals. Dus Emmy, dat is een vrouw van niet al te grote lengte. Maar die speelt dan de grote contrabas. Heerlijk gezicht is dat. En dan hebben we Johan op gitaar. En we hebben, volgens mij is Henk Jan op de fiddle. En dan hebben we Jan op de banjo. Dus dat moet helemaal goed komen.
1: En wat maakt hun zo goed?
0: Het maakt hun zo goed. Ik denk dat ze op een bepaalde manier vergroeid zijn met hun instrument. Dus als je Jan Klungel ziet op zijn banjo, dan zie je hem gewoon één met zijn instrument. En die mensen die... Ja, ik heb ze hier toen de tijd ook met mijn shows in de studio gehad. Dan waren ze hier om 6:30. De uitzending begint om 7:00. Ze spelen, we kletsen wat, ze spelen. En zo gaat dat dan 2 uur door. Maar ik ben wel 's nachts om 12:30 thuis. Omdat ze gewoon hier in de studio en in de kantine gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Oh, nu we hier toch met elkaar zijn, kunnen we ook nog wel even doorgaan met oefenen. Dan denk ik, oké, maar ik wou eigenlijk... Oké, laat me gaan. Dus dan heb ik een privéconcert.
1: Ja.
0: En ja, die mensen zijn gewoon vergroeid met de bluegrass.
1: Ja.
0: En dat is gewoon heerlijk.
1: Ja, dat is mooi. Dat ga je horen ook.
0: Ja, maar ik vind ook dat bluegrass een beetje een ondergeschoven kindje is eigenlijk. En ja, meestal worden de concerten worden wel gegeven. Heel weinig in Pekela en omgeving, vind ik. Maar als je dus echt live artiesten hebt die ook zo spelen zoals zij spelen, dan denk ik, ja, dit kun je eigenlijk niet missen. Daar moet je naartoe. Oh, nou komt er weer meer.
1: Kunnen mensen kaartjes kopen of kunnen ze gewoon langskomen? Of?
0: Ze kunnen gewoon komen, want wat moet ik daarvoor vragen? Ik heb geen idee. Ellen is zo enthousiast, die zegt van ja, je kunt in de buitenruimte gaan zitten en als het regent, dan gaan we naar binnen. Oké. Wat moet ik daarvoor betalen? Nee, daar hoef jij niks voor te betalen. Dat doen we gewoon zo.
1: Ja.
0: Dan denk ik, ja, maar dan ga ik ook geen entree vragen.
1: Nee, precies.
0: Dan is het gewoon voor iedereen vrij toegankelijk. Dus ik zou zeggen, hou je van muziek of denk je van, is het iets voor mij? Kom gewoon langs en luister en je gaat het beleven.
1: Ja.
0: Koop een kop koffie of een kop thee of iets anders en dan ga je gewoon luisteren en doe gewoon gezellig mee.
1: Hoe laat begint het?
0: Het begint om 2:00. Je kunt om 1:30 naar binnen huppelen, zeg maar. Dan kun je een beetje smeer proeven en dan gaan ze goed. Om 2:00 gaan ze los.
1: Okay.
0: Dus, ik had gisteravond nog contact met Johan. En ik denk dat we dat akoestisch gaan doen. Dus ja, ik heb geen idee hoeveel mensen er komen. Dus ik ga wel wat klaarzetten. Dat het ook een beetje de stemmen in ieder geval versterkt kunnen worden.
1: Ja.
0: Dus dat vond hij dan ook wel goed. Hij is daar heel gemakkelijk in.
1: Ik hoor het al.
0: Ja. Het is gewoon, sowieso met country. Het is altijd een gemoedelijke sfeer. Dus,
1: ja.
0: En bluegrass heeft dat ook. Dus. Ja. En als je dan een groep, hoe groot ook, of gezellige mensen bij elkaar hebt, dan wordt het gewoon een gezellige middag.
1: Ja, zo is het ook.
0: En als de muziek niet iets voor jou is, ja, de deur is open, je kunt er ook weer uit.
1: Nou ja, zo is het ook weer. Ja, net zo makkelijk. Ja, absoluut.
0: Ja, en als je het gezellig vindt, blijf je gewoon zitten.
1: Ja.
0: Ellen, die schop je er vanzelf uit als ze naar huis wil. Dus,
1: of blijft het 1:00 s'nachts?
0: Ja, wie weet. Wie weet hoe gezellig of het wordt, dat weet je niet.
1: Dat is ook zo. Dat is weer afwachten. Ja. Je hebt ook muziek meegenomen.
0: Ja, ik denk, laat ik eens een verrassing doen voor Linda. Laat ik eens wat andere muziek meenemen... wat doorgaans hier gedraaid wordt op de radio.
1: Ja.
0: En dat is van The Father of Bluegrass, Mr. Bill Monroe. Dus hij is eigenlijk degene die begonnen is met Bluegrass. En dat was echt al in de vorige eeuw, net na de oorlog, is die daar mee begonnen. En ja, het wordt tegenwoordig, alle cd's worden geremasterd. Dat vind ik ook een beetje jammer, want je hoort de knikjes en de krakjes niet. Dus ik had ook platen mee kunnen nemen, maar ik denk, dat vind ik toch echt een beetje moeilijk voor jou, dat je ook nog platen moet gaan draaien.
1: Dit is
0: dus
1: al een uitdaging.
0: Ik denk, laten we dat niet gaan doen. Maar het ziet er wel uit als een plaatje, maar het ziet eruit als vinyl, maar het is een cd van Bill Monroe. Hey, good looking.
1: Nou, we gaan het proberen. Dat is voor mij ook de eerste keer.
0: Ja.
1: Hij doet niet zoveel, Henk. Ik heb hem toch even nodig. Kijk.
0: En daar hebben we Mr. Bill Monroe. Hey, good looking.

0: Ja, en dan is het alweer 10:30. En dus tijd voor het regionieuws.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenenbijdrage uit het herstelfonds Nijbegun voor de komst van het WK wielrennen 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen, zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. Wij stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun. Het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BMW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakte bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over een plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloogde zoutkaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gewonnen. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van 6 cavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en het waterschap Hunze en AA's een positief advies uitgebracht over aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehakselde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam te plaatsen, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen Ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan te plaatsen om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhit deel van de hakselaar of de opraapwagen. Tot zover het Groningen 1 regionieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een enkele bui. Maximum temperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af.

Turner en Waiting for a Girl Like You. En daarvoor hadden we de Gypsy Kings en Baila Me. Ja, we wachten op Welzijn Westerwolde. Die komen straks langs. En dan horen we wat er allemaal de aankomende tijd in de planning staat op het programma. Dat dus straks. Maar eerst nog even Tom Jones en The Art of Noise met Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out.

0: Martin Solveig en Dragonette met Hello. Soms doen de knopjes het niet helemaal lekker. Maar goed, we zijn er. Henk, heb jij nog iets bijzonders gevonden vandaag?
1: Ja, als jij nieuwe kleding koopt, doe je dat gelijk aan of was je het eerst?
0: Ik was altijd alles eerst.
1: Nou, dat is een hele goede... Dat is heel goed van je.
0: Oké,
1: okay,
0: fijn.
1: Dat wordt ook sterk aanbevolen. Nieuwe kleding, ja, het lijkt nieuw. Dus het lijkt erop dat je het zo aan kunt trekken. Verder niks meer aan de hand. Maar moet niet vergeten dat die kleding een heel proces doorgemaakt heeft. Alleen al in de fabriek worden allerlei chemische stoffen gebruikt. Om kleurstoffen, om het wat soepel te maken. Om de kreukels eruit te halen. Dan gaat het natuurlijk op transport, komt het onderweg, komt het ook nog in aanraking met allerlei stoffen.
0: Ja.
1: Sommige van die stoffen kunnen behoorlijk giftig zijn. Nu zijn het natuurlijk verhoudingsgewijs maar kleine hoeveelheden. Ja. Maar toch wordt de tip gegeven van als je nieuwe kleding koopt, graag eerst even wassen. Dat is wel zo goed.
0: Oké. Okay.
1: En als je in de fysieke winkel koopt, dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat het gepast wordt door andere mensen. Dus misschien toch een idee om, als je nieuwe kleding koopt, om dat even van tevoren te wassen voordat je het voor de eerste keer aantrekt.
0: Nou, dat is ook wel iets wat dan een beetje in mijn hoofd zit, zeg maar. Dat ik denk, misschien heeft iemand anders dit al aangehad. En dat geeft natuurlijk niet, maar ja, nou ja, goed. Nou, dat is echt heel lang geleden. Een van mijn eerste bijbaantjes, zeg maar. Dat was in de supermarkt. En dan zie je toch wel diverse mensen voorbij komen, zeg maar. En hetzelfde geldt natuurlijk met de broodjes in zo'n supermarkt. Hè? Met de tang dingen eruit halen en zo. En sommige mensen doen dat niet. Ja, je wil toch niet dat iedereen eraan gezeten heeft, zeg maar.
1: Nee,
0: en
1: nee.
0: Datzelfde geldt inderdaad ook een beetje voor kleding wat je koopt. Even passen is prima, maar ja, als je dan ook daadwerkelijk gaat dragen, dan is het toch fijn dat het gewassen is.
1: Ja, inderdaad. En het heeft ook nog een bijkomend voordeel.
0: Oh.
1: De kleurstoffen, de overtollige kleurstoffen, die verdwijnen, waardoor het eigenlijk het kledingstuk beter zijn kleur behoudt en beter de kleur tot zijn recht komt, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Als ik hoor kleurstoffen verdwijnen, dan denk ik, dat moeten we dan weer niet hebben. Dan hebben we gelijk zo'n vals shirt.
1: Nou, dat valt reuze mee. alleen de overtollige kleurstoffen die verdwijnen.
0: Okay.
1: Waardoor het, de oorspronkelijke kleur zoals die bedoeld is, wat beter tot z'n recht komt. Maar dan moet je wel even zorgen dat je het even apart was en niet bij andere gekleurde kledingstukken. Want anders heb je alles in één kleur.
0: Ja, dat klopt. En dat is zeker zo met nieuwe spijkerbroeken bijvoorbeeld. Zeker donkerblauw. Als je donkerblauw hebt, dan... Nou ja, goed. En als je die wel gelijk draagt bijvoorbeeld, dan zit je er ook helemaal onder.
1: Ja,
0: ik zie dat wel eens bij mensen, dat je denkt, gaat het helemaal goed? Maar ja, dan hebben ze een nieuwe spijkerbroek aan.
1: Ja,
0: ja, dat zijn toch dingen van, ga het even wassen van tevoren.
1: Ja, dus eigenlijk in algemene zin van, als je nieuwe kleding graag even van tevoren wassen voordat je het aantrekt. Heeft heel veel voordelen dus.
0: Doe je dat zelf ook altijd?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat ligt er wel een beetje aan wat voor kleding. Kijk, als ik een nieuwe jas, dan doe ik dat niet.
0: Nee.
1: Maar t-shirts, broeken... broeken, dat hangt er een beetje vanaf. Een spijkerbroek wel, maar een andere broek bijvoorbeeld niet. Maar t-shirts,
0: okay,
1: overhemden en zo, die was ik eerst altijd wel even.
0: Ja, een jas is inderdaad wel een uitzondering, hè? Die was je sowieso niet zo heel erg vaak.
1: Nee, nee.
0: Tenzij die echt heel vies is.
1: En die zit ook niet direct op je huid, hè?
0: Nee, dus, klopt.
1: Dat maakt het wat makkelijker.
0: Ja, dat is ook weer waar. En we hebben hele weken gehad dat het gewoon warm was. Dus ik heb al een tijdje geen jas meer gedragen. Of zo nu en dan eens een keer, maar...
1: Ja, klopt. Zelfs als het een beetje regende, dan was het toch wel lekker om gewoon in een t-shirt in de regen te lopen.
0: Dat is toch ook wat?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, absoluut. Ja, maar ik ben bang dat die tijd er toch wel weer aan zit te komen, hoor.
1: Ja, die jas die gaat wel weer aan. Want als de temperaturen dalen, dan is het niet meer zo fijn om in de regen te lopen in je t-shirt.
0: Nee, dat klopt. Dus laten we dat dan inderdaad gaan doen. Maar een jas hoeft dus in principe niet gelijk gewassen te worden.
1: Hoeft in principe niet, nee.
0: Nee, maar de rest is toch wel fijn.
1: Ja.
0: Nou, weer een tip van ons. Nou, mooi toch?
1: Goed, dankjewel. Ja, zeker.

Ja, en Big Big World, ja, die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Nou, hartstikke leuk. Het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Maaike Stedema. Want de lichtweek in Wedde is afgesloten met ongeregeldheden. En hoe dat precies is, dat horen we dus straks. En Stichting Troost organiseert aanstaande zaterdag in Oude Pekela het evenement Overleven. En Alberta Kuil kan ons hier alles over vertellen. Dat is straks. We gaan eerst nog even verder met de Rolling Stones. She's a Rainbow.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Ocean en Love Really Hurts Without You. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. De lichtweek in Werden is zaterdagavond op een zeer vervelende manier geëindigd. En volgens het bestuur van Lichtweek Werden heeft een groep van meer dan 10 personen zich ernstig misdragen. En we spreken hierover met Maaike Stedema. En op zaterdag 19 september 2026 van 1 tot 5 organiseert Stichting Troost Groningen in Oude Pekela het evenement Overleven. Hoe ga je verder na een verdrietige periode in je leven en hoe kun je de draad weer oppakken? Dat horen we dus allemaal van Alberta Kuil. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The Fine Young Cannibals met Johnny Come Home.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, welzijn Westerwolde. Ik benoemde het vorige uur al even, maar je bent nu aanwezig. Jan Hevers, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
0: En welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja, vertel.
2: Welzijn Westerwolde, zoals al wel bekend hoop ik bij de luisteraars en natuurlijk wel bij jou, we hebben het net al over gehad, werken wij in 3 teams, Noord, Midden, Zuid. Elk team heeft een beetje zijn eigen kalender qua activiteiten en doedingen. Komkommertijd is voorbij. We gaven het zelf net al aan, een beetje in de pauze. En tijdens de muziek heel veel weer beweging, heel veel dingen die worden georganiseerd. Zo ook bij ons. We zijn bezig met allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld rouw, wat je net ook benoemde. Valpreventie, sportdagen, mensen inclus. Heel veel dingen. Een teenage party komende vrijdag in ons jongerencentrum in Be There in Vlachtwedde. Voor 10 tot en met 16 jaar. Onze jongerencentra die weer volledig draaien. De spreekuren die weer toegankelijk zijn voor alle inwoners. En zo hopen wij ook de komende periode met activiteit. Ook op thema bijvoorbeeld geld. Armoede is natuurlijk ook een ding hier in de regio.
0: Zeker.
2: Om mensen daarmee te helpen. En op dat vlak zijn we druk bezig. Ja.
0: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Waar kunnen mensen de informatie vinden?
2: De informatie die je vindt kun je vinden op de website www.welzijnwesterwolde.nl. Elke dag zijn we ook van 9 tot 4 bereikbaar voor elke vraag dan ook via de telefoon. Dat kan via 0599-582460. Daarbij kan er een afspraak worden gemaakt. Kun je een vraag stellen? Kan je ook een verwijs worden naar een team? Onze teams komen elke dinsdag bij elkaar. En daar wordt dan een aanmelding, zoals je dat noemt, wordt dan besproken. En wordt dan door degene die de aanmelding oppakt, wordt je dan teruggebeld. Mocht er een afspraak zijn. We kosten natuurlijk helemaal niks. We zijn gratis. En kunnen je helpen van 0 tot en met 100 met vragen over financiën, opvoeding, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, naar school gaan, opleidingen, werk, noem het maar op. Geen vraag is ons te gek.
0: Zijn de thema's die best wel veel binnenkomen op dit moment?
2: Nou ja, ook wij hebben natuurlijk, ook jullie wel bekend, natuurlijk veel vragen over financiën, hè? Schuldhulpverlening. Mensen die het even niet meer zitten, die de administratie misschien wel wat laten liggen. Daar hebben we ook netwerkpartners, schildpartners voor. Bijvoorbeeld schuldhulpmaatje op de Kloetencom die ons daarbij helpt. Maar ook wij kunnen daarin een stukje doen. We kunnen helpen als je eventueel schulden hebt. Rouw, de vraag rouwverwerking en verlies komt best wel vaak omhoog gepopt de laatste tijd. En daarnaast hebben we natuurlijk ook preventieve activiteiten, zoals valpreventie, omdat we hopen dat mensen ook op latere leeftijd nog in beweging zijn. Zowel natuurlijk wandelen als op de fiets, maar dan is het wel handig om te weten hoe je het beste kunt vallen als je valt. Maar daar gaat het om, als je van de fiets afvalt.
0: En hoe kun je dat het beste doen?
2: Nou, er zijn techniekjes voor inderdaad. Hè? Hoe je dan een van die techniekjes die al heel simpel zijn, is ook de heren zich aan moeten wennen. Vooral als ze elektrisch gaan fietsen. Dat ze dan geen herenmodel nemen, maar een damesmodel. Zodat die stang in het midden geen obstakel mag zijn, mocht je vallen.
0: Ja, juist.
2: Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes.
0: Ja. Ja, dat zie je eigenlijk ook best wel veel, hè?
2: Ja, nou, daar heeft

0: Dolly Parton en Jolene. Ja, prachtig nummer.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Wat een feestelijke afsluiting van de 67ste Lichtweek in Wedde had moeten worden, eindigde in vernielingen, diefstal en gewonden. De organisatie roept getuigen op om zich te melden bij de politie, maar het incident laat diepe sporen achter in het dorp. Maaike Stedema van de organisatie is bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom maar weer.
2: Ja, welkom. Of ja, dankjewel.
0: Ja. Nou, meestal, hè, als je bij ons langskomt, dan is het gezellig en leuk. En dan hebben we het over het programma. Maar nu even niet.
2: Nee. Wat, ik had hier ook liever niet gezeten eigenlijk.
0: Nee, eigenlijk niet, hè? Kijk, voor de gezelligheid is het prima, maar niet met dit onderwerp.
2: Dit slaat werkelijk nergens op. Mag ik eigenlijk in het Gronings? Ik kreeg een opmerking. Zeker. Ik was bij jou in de uitzending geweest en ik had Nederlands gepraat.
0: Ja. Nou, ik praat sowieso Nederlands terug. Dat weten de luisteraars inmiddels. Maar ik kan alles verstaan. Dus kom maar op, zou ik zeggen.
2: Gewoon in mijn Gronings.
0: Prima.
2: Ben een creatoren gaan raken weer over.
0: Precies.
2: Ja, dat is... de sfeer was... Ja, een beetje... We vernamen wel wat... Nou, ik kon het ook geen noem geven.
0: Nee.
2: Maar we hebben drie beveiligers bij de tent, in de tent en op het plein.
0: Ja.
2: Op ons evenementterrein hebben we drie beveiligers.
0: Ja.
2: Dus nou, die let ook goud op en die luidt met tronnen en die kon alles wel beslissen. En nou, dan is het weer kloor.
0: Ja.
2: En toen het feest eigenlijk zo'n beetje overlopen was... Toen is er boeten de tent, is er heel wat gebeurd.
0: Ja.
2: En diefstal van, nou ja, in de tent liggen dan ook... is een plekje waar mensen nu juist een thuis in liggen. Dus altijd al die jaren is dat normaal west... en er is niks mis met.
0: Nee.
2: En nou is er wat van stolen. Er is wat kapot gemaakt. Er zijn fietsen kapot gemaakt. Er zijn auto's beschadigd. De schaampjes van de elektrische fietsen binnen stolen. Ze probeerden de accu's van de fietsen af te trekken.

0: ja, ik was niet bij, maar daar heb ik zijn huis.
1: Ja.
0: Nou, mensen wilden helpen, maar daar en ze buiten weer nooit aan kent, want die wonen gewoon in mijn kotzimmers.
1: Oké. Okay.
0: Er is zelfs al gewoon een nacht in het zorgmoeswest.
1: Ja.
0: En een volwassen man.
1: Jee.
0: Dus ja, het hebben we nog nooit meegemaakt. En het is gewoon verschrikkelijk. En we hopen in zo'n werken, of in ieder geval, we hebben het allemaal doorgegeven aan de politie en de gemeente. En ja, we hopen gewoon dat mensen die wat zijn hebben, die misschien een webcam, wat ik voel, of zo'n deurbelding, dat ze een beeld hebben, dat ze dat doorsturen willen naar de politie. Je kent straks nog wel even de nummers namen, hoe ze dan inbellen kunnen.
1: Ja.
0: En ja, we willen ook geen, of daar ben we mee bezig om een bijeenkomst te organiseren met politie en gemeente om, ja, om het te beproten en om te kijken wat ja,
1: wat is nou gebeurd?
0: Dat vond je beter dan kunnen misschien.
1: Ja.
0: Ja, we stellen altijd alles al in het werk om het zo gauw mogelijk te doen. Maar dit was dus allemaal boel. Dat zijn ze eigenlijk. Het komt wel van ons feest. Maar eigenlijk nooit, is het geen onderdeel van de lichtweek. Want het is boel. Het evenementterrein is het eigenlijk allemaal gebeurd.
1: En is het dan een complete groep geweest die gewoon...
0: Ja, het zijn natuurlijk altijd groepjes.
1: Ja.
0: En ja, er wordt ook wel, er worden namen genoemd. Er worden mensen, uit bepaalde plaatsen worden genoemd. Maar het is nooit aan ons om dat in de journalistiek naar voren te brengen.
1: Zeker niet.
0: Want wie weet dat nooit zeker.
1: Heeft de politie een beetje in de smiezen om
0: nou,
1: wie het gaat?
0: Dat weet ik nooit. Dat is nou allemaal in werking.
1: Ja.
0: En ja, ik word ook nooit in hoeverre dat zij doormidden aan de gang ben. Maar het is treurig. En we begrijpen ook nooit waarom. Waarom is dit nodig? Wat is er nou gebeurd dat het nodig was... dat al die fietsen op een beeld gegooid werden... dat die fietsen kapot mochten worden... dat de jassen stonden worden, dat de tassen stonden worden... Dat, nou ja, dat de mensen die dan proberen goud te doen... in mijn kotzimmer te worden. Ook gewoon mensen die onderweg waren naar Roes.
1: Ja.
0: Ben beloogd.
1: Ongelooflijk.
0: Een echtpoor en wel twee grote jongens... maar die jongens die bleek dus een stomp in het gezicht te hadden.
1: Jeetje.
0: Ja, gewoon op weg naar Roes. Ja, wie hebben er geen woorden voor.
1: Hoe is dat bij jullie aangekomen bij de organisatie? Nou, maar ook bij de vrijwilligers natuurlijk.
0: Ongeloof.
1: Ja.
0: Gewoon ongeloof van, hè?
1: Ja.
0: En nou dan?
1: Ja. Ja, want en nou dan inderdaad, hè? Hoe gaan jullie, ja, hoe kijken jullie naar volgend jaar?
0: Het is al een crime om een vergunning te krijgen eigenlijk voor een evenement. Dat is nou alleen bij ons zo, dat is overal zo.
1: Ja.
0: Ja, maar dat wordt allemaal moeilijker. En dan heb je die vergunning... En dan gebeurt er dit. Wat rolt daarin voor de toekomst?
1: Ja.
0: Ook niet voor ons alleen. Ook voor andere verenigingen. Waar moeten we straks allemaal aan voldoen? Waar we nooit aan voldoen kennen?
1: Nee, precies. Dus want stel je voor dat ze zeggen van... hé, er moeten beveiligers overal neergezet worden. Ja, dat doet ook wat met de kosten, neem ik aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar moeten we dat weer weghouden? Ja, het is... het is heel laag.
1: Ja,
0: ja,
1: dat geloof ik meteen.
0: En in het Westen, dan doen we wel focus dit en dat gebeurt. Vooral met voetbaltoestanden natuurlijk. En dan ben we altijd trots dat dat bij ons nooit zo is.
1: Nee, klopt.
0: En dat is ons ook overnomen.
1: Ja.
0: Door,
1: ja.
0: Ja, eigenlijk ja, wat raddraaiers, denk ik, of zo.
1: Is de moed en de energie er voor volgend jaar om te kijken van hoe... En gaan we het nog wel doen volgend jaar?
0: Natuurlijk gewoon weer dan.
1: Oké.
0: Dat is zeker. Er is geen twijfel aan mogelijk. Maar wie vroeg ons wel of, kunnen we het dan?
1: Ja.
0: Wat zijn de regels voor volgend jaar?
1: Ja.
0: Want er ben nou in die vergunning ben al zoveel regels... waar je amper aan voldaan kan.
1: Ja.
0: Omdat het landelijk is. En het landelijke, dat geldt... Nou ja, dat geldt nooit voor het hele land. Dat moet per regio moet dat bekeken worden. Dat kan nooit landelijk gesteld worden.
1: Nee.
0: Dat past niet.
1: Nee.
0: Dus en... Ja. Maar dat doet nog joh. Dus dat... In ieder geval... We gaan met de gemeente en de politie om te over. En we hopen dat we door positief uitkom kunnen eigenlijk.
1: Ja. Maar het en brengt meer... wel een smet met zich mee, kan ik me voorstellen.
0: Ja. En ook angst natuurlijk. Als we volgend jaar weer... Nou ja, zo'n feestdoen bijvoorbeeld gewoon organiseren. Nou, dan ben we nooit relaxed.
1: Nee.
0: Dat word ik nou al wel.
1: Dat kan ik me goed voorstellen.
0: Ja.
1: En de schade die gemaakt is, wie draait daarvoor op?
0: Ja. Dat is allemaal boekdocent gebeurd, hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, het is nooit in de tent kapot maakt. Er is geen fiets in de tent stoom die, nou ja, kapot maakt is.
1: Nee, precies.
0: Dus dat ja, hou dat allemaal afwikkeld wordt. Ik heb geen verstand van verzekeren. Daar ben ik super slecht in. Daar heb ik ook vreselijk hekel aan. Dus daar kan ik ook nooit zo heel veel over zeggen. Maar, ja...
1: Ja. Het is allemaal even afwachten.
0: Het enigste waar we dan... Of waar we dan mee bezig zijn... Dat is dan ook een bijeenkomst te organiseren... met politie en gemeente... en misschien, nou ja, dat de groepen door dan komen kan.
1: Oh ja.
0: Maar dat is nog onzeker.
1: Ja.
0: Want het is allemaal natuurlijk nog maar net.
1: Ja.
0: En we zijn drie dagen verder, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat is nog niet helemaal zeker. Maar ja, dat wilden we wel gaan.
1: Ja.
0: Dat mensen wel hopen worden kunnen op welke manier dan ook. En dat we natuurlijk... Dat de politie die mensen die de romans hadden hebben, dat ze die in de kroeg pakken.
1: Zijn dat mensen geweest uit Wedden? Hebben jullie het idee dat dat een bekende groep is geweest? Of komen ze echt ook van buitenaf?
0: Wat ik begrepen heb, dan ben er geen Wedders bij die dit veroorzaakt hebben. En ja, dat klinkt ook weer een beetje van: nou ja, als je nooit een kind is, dan krijgt hij geen schuld. Maar zo is het nooit. Er zijn mensen vanuit andere dorpen. Ben naar Wedden opgeruimd om mee te helpen.
1: Ja.
0: Tramland te maken.
1: Oh, zo erg is het wel.
0: Nou ja, dat hebben we gehoord.
1: Oké, dat zijn de geruchten.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is toch wat, hè?
0: Dat is wat.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, super vervelend. En laten we hopen, want hè, je geeft aan dat Lichtweek voor volgend jaar wel gewoon doorgaat. Dat staat als een paal boven water.
0: Ja.
1: Ja, hopen dat dit soort dingen gewoon uitblijven.
0: Ja.
1: En dat we er nu achter kunnen komen wie het geweest zijn.
0: Ja, en ook dan denk ik... ouders, opa's, oma's, broers, zussen, kinder. Let op wat je kind doet. Ik heb drie jongens, kon nooit altijd opletten. Maar uiteindelijk zijn ze gelukkig wel gauw terecht te komen. Maar die hebben ook wel wat oefening. Maar dan moet je door gewoon over proeven. En dan moet je zeggen, jongens, dat kan nooit, dat mag je nooit doen. Of laat die kinderen dan ingaan en een handje schudden en zeggen... sorry, ik heb nooit zo bedoeld en ik zal het niet weer doen. Want dat is de mooiste straf die zijn kind geeft, is dat ze in moet om sorry te zeggen.
1: Ja.
0: Want dat is verschrikkelijk, hoor, voor een kind.
1: Ja, absoluut.
0: Dus, nou ja, alsjeblieft, ouders, broers, zussen, opa's en oma's... probeer dat te doen.
1: Ik vind een mooie oproep. Dankjewel, Maaike.
0: Ja, maar mag ik nog wat zeggen?
1: Zeker, ja.
0: want de politie wil dus geen... dat als je wat zoin hebt... of er is je wat overkomen... en je bent eigendom kwijt of kapot... de politie is dus al volledig op de hoogte van de situatie. En wie roept dus elke noine op die slachtoffer worden is... om aangifte te doen bij de politie.
1: Ja.
0: Dat helpt. En heb je door ons nog wat zijn of hulp, of heb je camerabeelden, of nou ja, meld dat dan ook direct aan de politie. Gewoon om te helpen dat het in de toekomst nooit weer gebeurt. En dat mag ook anoniem. Of is de politie is het telefoonnummer 0900 8844. En je bent ook anoniem en dat is het nummer 0800 7000.
1: Dankjewel.
0: En sterkte alle gedupeerde mensen.

0: Overdrive van Offenbach featuring Norma Jean Martin. Ja, het is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenen bijdragen uit het herstelfonds Nijbegun voor de toekomst van het WK wielrennen 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen. Zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. We stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun. Het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al gedurende langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BMW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakte bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over een plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloofde zoutkaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gevonden. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van 6 kavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en het waterschap Huns en Aas een positief advies erover uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizigweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehakselde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam ter plaatse, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhitte deel van de hakselaar of de opruimwagen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon, in de loop van de middag meer bewolking en kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig, uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af. Morgen bewolkt met in de middag en avond een toenemende kans op regen of buien. Maximumtemperatuur morgen rond 18 graden en minima rond 12 graden.

Anouk en Are You Kidding Me? En daarvoor hoorden we Get On Your Feet van Gloria Estefan. Ja, we gaan straks in gesprek met Alberta Kuil over het evenement Over het Leven in Oude Pekela. Dat is straks. Eerst nog even Yves Le Roc en Jeba met Say Yeah.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Iedereen krijgt in het leven te maken met veranderingen. En soms zijn die mooi, maar soms komt er iets op je pad waardoor je even niet meer weet hoe je verder moet. Stichting Troost Groningen organiseert daarom zaterdag in Oude Pekela het evenement Overleven. We spreken met Alberta Kuil. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Ja, wat kunnen bezoekers verwachten aanstaande zaterdag?
2: Nou, wij trachten om de bezoekers te laten proeven en te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Qua hulp, zeg maar, in ondersteuning. Waarmee je de draad wat moeilijker alleen kan oppakken. En dat kan door allerlei middelen, zeg maar.
1: Ja, want jullie hebben bewust verschillende onderwerpen bij elkaar gebracht, hè? Dus in zo breed mogelijke zin eigenlijk over rouw en verlies.
2: Ja, rouw en verlies is natuurlijk ook een heel breed begrip. Heel vaak wordt in eerste instantie en terecht ook gedacht aan het verlies van iemand. Dat kan een partner, een kind, een ouder, een buur, een collega zijn. Dus op die manier soorten rouw. Maar je hebt ook mensen die chronisch ziek worden. Dus verlies hebben van een baan, een sociaal netwerk. En het verlies van gezondheid is natuurlijk ook een heel groot issue momenteel. En op allerlei soorten. Je kan verlies van een woning hebben, door echtscheiding, familieverliezen. Dus het is heel breed getrokken. En daardoor ook heel persoonlijk. En voor mensen soms ook, zijn er verschillende mogelijkheden. Juist omdat ieder mens ook verschillend is. En ook dat iedereen verschillend met de rouw omgaat.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook zo, hè. Het is maar net wat je hebt meegemaakt, inderdaad. Met hoe je daar weer mee om moet leren gaan.
2: Klopt. Is ook zo. Dus dit is ons derde evenement Overleven. Dus dat is ook heel erg fijn. En we doen dat nu met een bijdrage van Stichting Leefbaarheidsfonds Gemeente Pekela. En het Vijand Fonds, die ook regelmatig een donatie doet om deze evenementen te organiseren. En wij bieden dus de mogelijkheid om lezingen bij te wonen. Die zaterdagmiddag zijn Erwin de Vries, Tanja Schragen en Hanneke Kappen daar om lijst met muziek. En de een vertelt over verlies en verwerken. Erwin heeft gewerkt in de psychiatrie en werkt nog in het aardbevingsgebied. En Tanja is een arts die heel goed kan vertellen over rouw en wat voor impact dat op je lichaam heeft. En Hanneke Kappen is, is natuurlijk van oudsher muzikant en ook presentator. Ze heeft van alles gedaan en ze kan heel goed vertellen over autisme en dat ook omlijsten met muziek. En uiteraard voor kinderen is er ook een voorstelling wat te maken heeft met emoties.
1: Ja, jullie hebben ook aan kinderen gedacht, inderdaad. Hoe belangrijk is dat om hen ook mee te nemen in dit evenement?
2: Ik denk juist dat kinderen die worden geconfronteerd hun hele leven met emoties. En als je daar vanaf het begin zo goed mogelijk mee om probeert te gaan. En dat is natuurlijk niet voor iedereen goed te doen. Maar dat het erbij hoort, dat je emoties mag hebben en dat je daarover kunt praten of dat kan delen, is dan natuurlijk altijd goed.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, het is dus eigenlijk een middag vol verhalen, herkenning en praktische informatie. Voor wie is Overleven wat jullie betreft echt bedoeld?
2: Overleven is echt bedoeld van mensen van van 2 tot 100 jaar eigenlijk. Want iedereen komt een stuk rouw en verlies tegen. En de een wat meer dan de ander. En er zijn gewoon allerlei mogelijkheden. En ook al maak je er geen gebruik van, is natuurlijk erg interessant om eens te kijken wat is er mogelijk, zodat je ook andere naasten zou kunnen steunen of adviseren. En dat kan natuurlijk op het gebied van je lichaam, bewegen, voeding, psychische hulp. Maar ook, de barren, zeg maar, een maatschappelijke organisatie, Oude Pekela, is er ook om te laten zien dat je lotgenoten kunt ontmoeten. Op allerlei vrijwilligerswerk. Je kan op allerlei manieren invulling aan je leven geven, waardoor de rouw wat draaglijker wordt.
1: Als mensen nu denken van, hey, ik wil daar wel graag bij zijn, hoe laat kunnen ze ergens zijn?
2: Het is tussen 1 en 5. En het is voor de Wedderwegkerk. Dus het is eigenlijk met adres Wedderweg 1. Voor mensen die op Google Maps komen, zeg maar. En de lezingen zijn op verschillende tijden. Dat is allemaal te vinden op onze website, troostgroningen.nl. En de kramen met andere specialiteiten die staan voor de kerk zijn gewoon van 1 tot 5 vrij toegankelijk.
1: En de dus lezingen, moet je je daarvoor aanmelden?
2: Nee hoor, nee. Er is ruimte, wij denken ruimte voldoende voor mensen, voor belangstellenden. Dus kom gerust.
1: Nou, helemaal goed. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ja, graag gedaan. En je bent van harte welkom.
1: Oké, helemaal goed.
3: Oké, dag.

L. Stewart en Underbother. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over het Tellelikker Festival in Winschoten en de Veiligheidsdag in Pekela. Ja, en je kunt natuurlijk ook weer stemmen, hè. Stemmen op de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Dat kun jij als luisteraar voor ons bepalen. Ga naar onze Facebookpagina van Groningen 1 en ja, stem op je favoriet. Het zijn weer drie bijzondere nummers dit keer. Dus ja, ga vooral kijken, zou ik zo zeggen. Henk Gugelaar, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, ik zie jullie graag allemaal vrijdag, waarin we dus weer diverse onderwerpen klaar hebben staan voor jullie. Dus we gaan het allemaal zien. Ontzettend bedankt. En ja, tot vrijdag dus.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 12 uur. Het is nu 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Een veilig onderkomen voor dieren die nergens anders meer terecht kunnen. Dat is Dierentehuis De Achtste Hemel van Stichting Hanna in Bourtange. Oprichter Hanna ontfermt zich al jaren over oude, zieke en afgedankte dieren om ze nog een mooie en liefdevolle laatste levensfase te bieden. We spreken met Hanna Mol. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dat ik in dit programma mag zijn.
1: Ja, nou heel graag. Heel graag.
2: Dank je.
1: Ja, wat bewoog je eigenlijk in 2014 om dit alles op te zetten?
2: Ja, joh, daar is deze aflevering te kort voor, denk ik, om dat uit te leggen. Maar van jongs af aan heb ik een zwak gehad voor met name zwakke dieren. Dieren in het algemeen natuurlijk, maar vooral zwakke dieren die hulp nodig hebben. En ergens onderweg heb ik dit opgepakt, zeg maar. Daar komt het op neer.
1: Ja, want het is echt wel een dag- en nachttaak eigenlijk, hè?
2: Nou, opschrijf uit, absoluut.
1: Ja.
2: Ja. Ja, met name ook omdat het, het zijn grotendeels patiënten. Het is ook eigenlijk wel een hospice wat ik heb. Patiënten en senioren. En die vragen natuurlijk nog veel meer aandacht dan een gemiddeld dier.
1: Ja. Ja, dat is zeker waar. Daar moet je echt wel voor klaarstaan.
2: Klopt.
1: Ja, en hoe doe je dat dan? Die continue zorg voor de zieke dieren inderdaad. En ja, ook voor jezelf. Ik bedoel, er moet op een gegeven moment ook een momentje voor jezelf zijn, denk ik.
2: Nou, dat is al even niet meer het geval.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Maar het is wel even een dingetje op dit moment. Want ik heb zo te weinig hulp, joh. Het valt niet mee hier in het Hoge Noorden. Het is een fantastische plek waar ik zit. En Bourtange is natuurlijk ongelooflijk mooi.
1: Ja.
2: Vooral de laatste anderhalf jaar. Ik heb zo'n tekort aan mensen. Maar ja, weet je, geen keuzemenu. We gaan door. En het is natuurlijk wel fantastisch dat ik dit kan doen. En ja, wie weet komen er toch nog mensen op mijn pad die mij willen helpen met wat ik doe.
1: Is dat ook een klein oproepje eigenlijk even voor de luisteraars?
2: Ja, ik wel een beetje. Ja, graag. Ja, absoluut.
1: Waar moeten mensen aan voldoen? Laten we gelijk even een hele...
2: Nou, goed idee van je.
1: Ja, toch?
2: Ja. Het moeten natuurlijk mensen zijn die van dieren houden. En ik denk ook heel belangrijk niet vies zijn om de handen vuil te maken. Want het is niet de hele dag dieren knuffelen. Integendeel, het is natuurlijk vooral veel een rotzooi opruimen.
1: Ja.
2: He, want ja, dat is toch wel, als je dieren hebt, je hebt er zo'n vertekenend beeld bij, hè? Oh, gezellig, leuk. Maar het is gewoon hard werken. Maar als je kunt genieten van de dieren om je heen, ja, dan is het natuurlijk wel fantastisch om dit te kunnen doen.
1: Ja, zo is het ook.
2: En dat is ook mijn kracht trouwens. Ik zie dat elke dag weer, weet je. Soms ben ik best wel moe en versleten. Ik ben ook geen 20 meer. Maar... als ik dan om me heen kijk, dan denk ik, heerlijk dat ik dit kan en mag doen.
1: Hoeveel dieren heb je op dit moment?
2: Nou, gemiddeld zo'n 70.
1: 70?
2: Ja, voor allerlei diersoorten. Hè? Katten, honden, paarden, ponies, konijnen. We hebben ook vissen trouwens, die heb ik niet meegeteld bij die vissen. Misschien wel 100 vissen. Schapen, had ik die al genoemd?
1: Nee ook nog niet. Nee. Ja,
2: dus eigenlijk van alles soorten wat.
1: Een grote variatie dus inderdaad. Weet je altijd hoe je ermee om moet gaan? Met de beestjes?
2: Ja. Okay. Ja, dat heb ik van jongs af aan wel meegekregen. Maar ook door de jaren heen. Je leert ze zo lezen. En ik heb fantastische professionele mensen naast me gehad altijd. Ook van de dierenartsen veel geleerd. Dus ik ben in principe ook inmiddels een soort van half dierenarts geworden, zeg maar.
1: Ja, ja, dat begrijp ik. Dat moet al haast wel.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En hoe verloopt de samenwerking nu met de dierenartsen dan? Want ik kan me voorstellen dat je ook af en toe wel een dierenarts nodig bent, of...
2: Ja, absoluut. Ja, we hebben ook hele hoge dierenkosten. Dierenartskosten. Maar ik heb twee hele fijne dierenartsen. Eentje in Onstwedde. Die zit natuurlijk het meest dichtbij voor mij. Dat is mijn streekdierenarts. En een van mijn oude locaties nog, toen ik in Friesland zag. Dat is een soort van vriendin van me geworden. En met name met haar mag ik altijd even sparren. Als ik iets heb, maar ja, door de jaren heen, je hebt zoveel geleerd en je herkent het ook. Maar altijd spar ik even.
1: Ja, precies.
2: Dat ik niet zelfstandig en maar op los gok, zeg maar. Dat is absoluut niet het geval.
1: Nee,
2: ja.
1: Je moet wel weten wat je doet natuurlijk. Ja.
2: Zeker.
1: Ja, ja, snap ik.
2: Ja.
1: Ja, want je had het al even over de gestegen kosten. Maar ik kan me zo voorstellen dat voer en ook medische zorg... ja, dat die kosten lopen wel op.
2: Absoluut. Het is ook de duurste groep waar ik voor heb gekozen. Maar dat maakt ze ook zo kansloos voor herplaatsing, weet je?
1: Ja.
2: Een heel groot deel van de dieren die hier wonen... ja, die waren anders geëuthaniseerd of geslacht geweest ook. Ik heb ook slachtvee. En dat is natuurlijk juist mooi. Dat je ze dan nog een blij leven kunt geven. En ze nog zo mag zien genieten, snap je?
1: Ja, zeker.
2: Ja,
1: ja. Ja, want ik heb ook gezien inderdaad... Hè, je bent ook bij Binnenste Buiten geweest. Hè, de ja, aandacht van de tv. Je had ook kippen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Oh, wat erg.
1: Ja, nee joh. Ja. Het zijn er zoveel inderdaad. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ook wel vergeet. Maar hoe komen die bij jou?
2: Nou, wisselend. Maar ik heb toevallig nu net een clubje kipjes uit de bio-industrie. Die zijn hier een paar maanden geleden aangekomen via Red en Legkip. Dat is dan weer een speciale organisatie. En die hebben natuurlijk ook weer onderkomens nodig. Het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar ja, elk leven wat je kunt redden, zeg maar, en iets moois kunt geven, is natuurlijk meegenomen.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel een stop op zit op een gegeven moment, of niet?
2: Absoluut.
1: Ja,
2: ja hoor. Ja, er zit ook op bepaalde groepen iedere keer wel tijdelijk een stop. Want je krijgt wekelijks vragen, aanvragen binnen, zeg maar. En dat kunnen we natuurlijk niet allemaal verwerken. Zeker niet nu met een tekort aan mensen, weet je.
1: Ja.
2: Dus, Maar het is soms wel moeilijk, hoor. Want ik ben heel vaak de laatste optie voor zo'n dier.
1: Ja.
2: Nou, het zegt dan maar nee, hoor.
1: Ja, dat valt niet mee natuurlijk.
2: Nee, klopt.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad.
2: Ook met asieldieren gaat dat zo, hè? Dat, er is natuurlijk zoveel aanbod. Dat mensen kiezen toch snel voor een gezond dier. En dan oudere dieren of patiënten, die raken gewoon niet herplaatst.
1: Nee.
2: En dan is het wel heel mooi dat ze dan uiteindelijk bij mij terechtkomen.

0: Maar ze hebben ook mooie uitloopruimtes, hè, met een terras erbij en dergelijke.
1: Nou, dat klinkt super luxe.
0: Ja, maar die kamers zitten eigenlijk standaard altijd vol. Want er zijn altijd heel veel katten, juist ook, die niet met andere dieren kunnen.
1: Ja.
0: Die dan nog moeilijker herplaatsbaar zijn.
1: Ja, ja, dat krijg je dan natuurlijk ook nog.
0: Ja, ja.
1: Als mensen nou horen van, hey, ik zou je financieel willen helpen, of ik wil inderdaad vrijwilliger worden, waar kunnen ze informatie vinden?
0: Info@stichtinghanna.nl. En wij hebben ook een hele leuke Facebookpagina. We zitten trouwens ook op Insta, dus bij de socials zijn we actief. Onder Stichting Hanna, Dierentehuis, de Achtste Hemel.
1: Kijk.
0: Ja. Dus dat is leuk voor filmpjes en foto's. Dan kan je er ook een beetje een beeld van vormen.
1: Ja.
0: Maar ja, we zijn natuurlijk net in binnenste buiten geweest. En we zitten nog in de herhaling. Dus dat is ook altijd leuk om terug te zien.
1: Ja, ja, want dat staat ook op je website, hè, heb ik gezien. Dus,
0: ja, klopt. En ook op hun pagina komt het nog steeds voorbij. Dus dat is heel erg leuk.
1: Ja, dat is super fijn. Ja. Ja. Nou, ontzettend bedankt dat wij ook even een gesprekje konden krijgen in onze uitzending. Want ik weet dat je het ontzettend druk hebt.
0: Ja.
1: Dus we wensen je heel veel succes.
0: Ja. Dank je.
1: En dank je wel.
0: Oké, fijne dag.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Misschien denk je bij countrymuziek vooral aan gitaren en cowboylaarzen, maar bluegrass heeft toch echt een heel eigen geluid. En hierover praat ik met Thea de Boer. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Daar was ik weer.
1: Ja, welkom in de studio maar weer, hè.
0: Dank je.
1: Ja. Ja, wat is bluegrass precies?
0: Bluegrass is een vorm van muziek die meestal op festivals wordt gedraaid. Er zijn ook wel concerten. Dat was dan wel in de vorige eeuw, moet ik zeggen. Dat was dan vooral EWOP, dat is European World of Bluegrass. Dat was meestal een heel weekend in Voorthuizen. Daar kwamen dan ook muzikanten uit heel Europa en Amerika, Australië naar Voorthuizen. En je had in Zuid-Laren toen de tijd nog het Big Bear Festival. Daar kwamen dan ook alle artiesten naartoe. Dat was meestal ook een weekend. En bluegrass is een vorm van muziek die de heer Bill Monroe heeft bedacht. En waar hele bands helemaal op losgaan. Tegenwoordig is het wat minder. Tegenwoordig heb je dus de moderne country. Dus meer lawaai als muziek eigenlijk, vind ik dan. Maar goed, het is meer elektronisch en maar bluegrass is een akoestische muziek die gevormd wordt door een banjo-speler, een mandoline-speler, een fiddle. Daar is dus is een viool, maar is gestemd als een fiddle. En dan heb je nog een banjo, zei ik. Contrabas hebben we nog. En dan hebben we nog een gitaar. En nou, dat was het wel, denk ik. Meestal 5 instrumenten, maar geen drum of zo. Er zit geen drum bij. De melodie en de beatline wordt gespeeld door de instrumenten.
1: En heeft dat ook je voorkeur? Staat het boven de country, voor je gevoel?
0: Nee, het is een beetje half om half. Wat mij betreft is het half om half. Maar goed, je hebt mensen die zijn alleen maar van de bluegrass en die horen ook liever geen country. Maar country vind ik ook toch nog wel een beetje... Het is bij mij half half, 50-50. Okay. Okay. Half om half.
1: Dus het kan dus allebei.
0: Graag.
1: Duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, en er komt dus een bluegrass concert naar Pekela.
0: Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Ik heb al jaren contact met Emmy en haar jongens, zeg maar, de Bluegrass Pals. En ze zouden toen de tijd bij ons op de camping spelen, maar toen was Emmy ziek, dus dat ging niet door. Toen zouden ze bij Ina in de tuin spelen, dat ging ook niet door. Dus toen heb ik gezegd, oké, dan gaan we dit jaar weer een poging doen bij Ina in de tuin. Maar helaas is Ina haar hond ziek en die doet dingen in de tuin waar anderen liever niet naar kijken. Dus dat kan ook niet. En toen heb ik gezegd, oké, nou ga ik dus echt op zoek naar een locatie waar dan het concert dan eindelijk na jaren eens dus een keer door kan gaan. En toen kwam ik uit bij de Spil in Nieuwe Pekela. Nee, ik zit helemaal vol. Kan niet. Oké, nou, dan ga ik naar Oude Pekela, dan ga ik naar Ellen. Ellen, heb jij ook plek? Ja, het liefst op een zondag, want dan kan de ondernemers die kunnen dan ook naar het concert komen. En Ellen die was gelijk zo enthousiast van... dat gaan we doen, helemaal goed, top, leuk. Ze zegt, maar wat moet het kosten? Ik heb nog een concert van hun te goed. Ik zeg, dus het is eigenlijk gratis. Ik zeg, dus laat ik het dan ook voor heel Pekela maar gratis doen. En het loopt eigenlijk een beetje de spuigaten uit.
1: Het is een beetje te gek aan
0: het
1: worden.
0: Ja, het is eigenlijk normaal alleen voor vrienden en familie. Dus dan heb je een groep van 20, 30 man die je hebt. Ik heb dus nou geen idee wat er komt. Dus... Ik weet
1: dat
0: het niet.
1: Is afwachten.
0: Ja, dat is afwachten.
1: Ja.
0: Dus. Maar goed, we hebben een hele goede band. Dus Emmy en de Bluegrass Pals. Dus Emmy, dat is een vrouw van niet al te grote lengte. Maar die speelt dan de grote contrabas. Eerlijk gezicht is dat. En dan hebben we Johan op gitaar. En we hebben, volgens mij is Henk Jan op de fiddle. En dan hebben we Jan op de banjo. Dus dat moet helemaal goed komen.
1: En wat maakt hun zo goed?
0: Het maakt hun zo goed. Ik denk dat ze op een bepaalde manier vergroeid zijn met hun instrument. Dus als je Jan Klungel ziet op zijn banjo, dan zie je hem gewoon één met zijn instrument. En die mensen die... Ja, ik heb ze hier toen de tijd ook met mijn shows in de studio gehad. Dan waren ze hier om 6:30. De uitzending begint om 7:00. Ze spelen, we kletsen wat, ze spelen. En zo gaat dat dan 2 uur door. Maar ik ben wel 's nachts om 12:30 thuis. Omdat ze gewoon hier in de studio en in de kantine gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Oh, nu we hier toch met elkaar zijn, kunnen we ook nog wel even doorgaan met oefenen. Dan denk ik, oké, maar ik wou eigenlijk... Oké, laat maar gaan. Dus dan heb ik een privéconcert.
1: Ja.
0: En ja, die mensen zijn gewoon vergroeid met de bluegrass.
1: Ja.
0: En dat is gewoon heerlijk.
1: Ja, dat is mooi. Dat ga je horen ook.
0: Ja, maar ik vind ook dat bluegrass een beetje een ondergeschoven kindje is eigenlijk. En ja, meestal worden de concerten worden wel gegeven. Heel weinig in Pekela en omgeving, vind ik. Maar als je dus echt live artiesten hebt die ook zo spelen zoals zij spelen, dan denk ik, ja, dit kun je eigenlijk niet missen. Daar moet je naartoe. Oh, dan komen er weer meer.
1: Kunnen mensen kaartjes kopen of kunnen ze gewoon langskomen? Of?
0: Ze kunnen gewoon komen, want ja, wat moet ik daarvoor vragen? Ik heb geen idee. Ellen is zo enthousiast, die zegt van ja, je kunt in de buitenruimte gaan zitten en als het regent, dan gaan we naar binnen. Oké. Wat moet ik daarvoor betalen? Nee, daar hoef jij niks voor te betalen. Dat doen we gewoon zo.
1: Ja.
0: Dan denk ik, ja, maar dan ga ik ook geen entree vragen.
1: Nee, precies.
0: Dan is het gewoon voor iedereen vrij toegankelijk. Dus ik zou zeggen, hou je van muziek of denk je van, is het iets voor mij? Kom gewoon langs en luister en je gaat het beleven.
1: Ja.
0: Koop een kop koffie of een kop thee of iets anders en dan ga je gewoon luisteren en doe gewoon gezellig mee.
1: Hoe laat begint het?
0: Het begint om 2:00. Je kunt om 2:30 naar binnen huppelen, zeg maar. Dan kun je een beetje smeer proeven en dan gaan ze goed. Om 2:00 gaan ze los.
1: Okay.
0: Dus, ik had gisteravond nog contact met Johan. En ja, ik denk dat we dat akoestisch gaan doen. Dus ja, ik heb geen idee hoeveel mensen er komen. Dus ik ga wel wat klaarzetten. Dat het ook een beetje de stemmen in ieder geval versterkt kunnen worden.
1: Ja.
0: Dus nou, dat vond hij dan ook wel goed. Hij is daar heel gemakkelijk in.
1: Ik hoor het al.
0: Ja. Het is gewoon sowieso met country. Het is altijd een gemoedelijke sfeer. Dus,
1: ja.
0: En bluegrass heeft dat ook. Dus, ja. En als je dan een groep, hoe groot ook, of gezellige mensen bij elkaar hebt, dan wordt het gewoon een gezellige middag.
1: Ja, zo is het ook.
0: En als de muziek niet iets voor jou is, ja, de deur is open, je kunt er ook weer uit.
1: Nou ja, zo is het ook weer. Ja, net zo dat makkelijk. Toch? Ja, absoluut. Ja,
0: en als je het gezellig vindt, blijf je gewoon zitten.
1: Ja.
0: Ellen, die schop je er vanzelf uit als ze naar huis wil. Dus,
1: of blijft het 1:00 s'nachts?
0: Ja, wie weet. Wie weet hoe gezellig of het wordt, dat weet je niet.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is weer afwachten.
2: Ja. Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenen bijdrage uit het herstelfonds Nijbegun voor de toekomst van het WK wielrennen 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen. Zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. We stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun, het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al gedurende langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BMW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakte bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over een plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloofde zoutcaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gevonden. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van 6 cavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en het waterschap Huns en Aas een positief advies erover uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Woldinghuizigweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehaktelde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam ter plaatse, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhitte deel van de hakselaar of de opruimwagen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon, in de loop van de middag meer bewolking en kans op een enkele bui. Maximum temperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af. Morgen bewolkt met in de middag en avond een toenemende kans op regen of buien. Maximum temperatuur morgen rond 18 graden en minima rond 12 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Wat een feestelijke afsluiting van de 67ste Lichtweek in Wedde had moeten worden, eindigde in vernielingen, diefstal en gewonden. De organisatie roept getuigen op om zich te melden bij de politie, maar het incident laat diepe sporen achter in het dorp. Maaike Stedema van de organisatie is bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom maar weer.
2: Ja, welkom. Of ja, dankjewel.
1: Ja. Nou, meestal, als je bij ons langskomt, dan is het gezellig en leuk. En dan hebben we het over het programma. Maar nu even niet.
2: Nee. Wat, ik had hier ook liever niet gezeten eigenlijk.
1: Nee, eigenlijk niet, hè? Kijk, voor de gezelligheid is het prima, maar niet met dit onderwerp.
2: Dit slaat werkelijk nergens op. Mag ik eigenlijk in het Gronings? Ik kreeg een opmerking. Zeker. Ik was bij jou in de uitzending geweest en ik had Nederlands gepraat.
1: Ja. Nou, ik praat sowieso Nederlands terug. Dat weten de luisteraars iniddels. Maar ik kan alles verstaan. Dus kom maar op, zou ik zeggen.
2: Gewoon nemen in Gronings.
1: Prima.
2: Ben dan kreeg ik toch ook gaan raken weer over.
1: Precies.
2: Ja, dat is... De sfeer was een beetje... We vernamen wel wat... ik kon het ook geen noem geven.
1: Nee.
2: Maar we hebben drie beveiligers bij de tent, in de tent en op het plein.
1: Ja.
2: Op ons evenementterrein hebben we drie beveiligers.
1: Ja.
2: Dus die let ook goud op en die luidt met tronnen en die kon alles wel beslissen. En dan is het weer kloor.
1: Ja.
2: En terwijl het feest eigenlijk zo'n beetje overlopen was. Toen in zijn boekende tent is er heel wat gebeurd.
1: Ja.
2: En diefstal van, in de tent ligt dan ook is een plekje waar mensen nu juist een thuis inlenken. Dus altijd al die jaren is dat normaal west en er is niks mis met.
1: Nee.
2: En nou is er wat van stolen. Er is wat kapot gemaakt. Er zijn fietsen kapot gemaakt. Er zijn auto's beschadigd. De schaampjes van de elektrische fietsen binnen stolen. Ze probeerden de accu's van de fietsen af te trekken. Ik was niet bij, maar daar heb ik ten huis.
1: Ja.
2: Mensen wilden helpen, maar daar aan ze beter weer nooit aan kent, want die wilden gewoon in mijn kotimmers.
1: Oké.
2: Er is zelfs gewoon een nacht in het ziekenhuisvest.
1: Ja.
2: En een volwassen man.
1: Jee.
2: Dus het dit hebben we nog nooit meer gemaakt en het is gewoon verschrikkelijk. En we hopen in zo'n werken, of in ieder geval, we hebben het allemaal doorgegeven aan de politie en de gemeente. En we hopen gewoon dat mensen die wat zijn hebben, die misschien een webcam, wat ik voel, of zo'n deurbel ding, dat ze een beeld hebben, dat ze dat doorsturen willen naar de politie. Je kent straks nog wel even de nummers namen hoe ze dan inbellen kennen.
1: Ja.
2: En wie willen ook geen, of daar ben we mee bezig om een bijeenkomst te organiseren met politie en gemeente om het te beproeven en om te kijken wat
1: is nou gebeurd?
2: Vond je het beter dan kennen misschien?
1: Ja.
2: We stellen altijd alles al in het werk om het zo gauw mogelijk te doen. Maar dit was dus allemaal boem. Dat zijn ze eigenlijk. Het komt wel van ons feest. Maar eigenlijk nooit, is het geen onderdeel van de Lichtweek. Want het is boem. Het evenementterrein is het eigenlijk allemaal gebeurd.
1: En is het dan een complete groep geweest die gewoon...
2: Ja, het zijn natuurlijk altijd groepjes.
1: Ja.
2: En er wordt ook wel, er worden namen genoemd. Er worden mensen, uit bepaalde plaatsen worden genoemd. Maar het is nooit aan ons om dat in de journalistiek naar voren te brengen.
1: Zeker niet.
2: Want wie weet dat nooit zeker.
1: Heeft de politie een beetje in de smiezen om wie het gaat?
2: Dat weet ik nooit. Dat is nou allemaal in werking.
1: Ja.
2: En ik word ook nooit in hoeverre dat zij door met aan de gang ben. Maar het is treurig. En we begrijpen ook nooit waarom. Waarom is dit nodig? Wat is er nou gebeurd dat het nodig was dat al die fietsen op een beeld gegooid werden, dat die fietsen kapot mochten worden, dat de jassen stolen werden, dat de tassen stolen werden, dat... Dat de mensen die dan proberen goud te doen, in mijn kot in moet worden. Ook gewoon mensen die onderweg waren naar Roes.
1: Ja.
2: Ben beloogd.
1: Ongelooflijk.
2: Een echtpoor en wel twee grote jongens. Maar die jongens die bleek dus een stomp in het gezicht te hadden.
1: Jeetje.
2: Ja, gewoon op weg naar Roes. Ja, hebben er geen woorden voor.
1: Hoe is dat bij jullie aangekomen bij de organisatie? Ja, maar ook bij de vrijwilligers natuurlijk.
2: Ongeloof.
1: Ja.
2: Gewoon ongeloof van, hè?
1: Ja.
2: En nou dan?
1: Ja. Ja, want en nou dan inderdaad, hè? Hoe gaan jullie, hoe kijken jullie naar volgend jaar?
2: Het is al een crime om een vergunning te krijgen eigenlijk voor een evenement. Dat is nou alleen bij ons zo, dat is overal zo.
1: Ja.
2: Ja, maar dat wordt allemaal moeilijker. En dan heb je die vergunning en dan gebeurt er dit. Waar rolt dat in voor de toekomst?
1: Ja.
2: Ook niet voor ons alleen, maar ook voor andere verenigingen. Waar mogen we straks allemaal aan voldaan, waar we nooit aan voldaan kennen?
1: Nee, precies. Dus want stel je voor dat ze zeggen van, hé, er moeten beveiligers overal neergezet worden. Ja, dat doet ook wel met de kosten, neem ik aan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Waar moeten we dat weer weghouden? Ja, het is heel laag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat geloof ik meteen.
2: En in het Westen, dan doen we wel focus dit en dat gebeurt. Vooral met voetbaltoestanden natuurlijk. En dan ben ik altijd trots dat dat bij ons nooit zo is.
1: Nee, klopt.
2: En dat is ons ook overnomen.
1: Ja.
2: Eigenlijk wat raddraaiers, denk ik, of zo.
1: Is de moed en de energie er voor volgend jaar om te kijken van hoe... En gaan we het nog wel doen volgend jaar?
2: Natuurlijk gewoon weer dan.
1: Oké.
2: Dat is zeker. Er is geen twijfel aan mogelijk. Maar wie vroegen ons wel of, kennen we het dan?
1: Ja.
2: Wat zijn de regels voor volgend jaar?
1: Ja.
2: Want er ben nou in die vergunning ben al zoveel regels waar je amper aan voldaan kan.
1: Ja.
2: Omdat het landelijk is. En het landelijke, dat geldt... Nou ja, dat geldt nooit voor het hele land. Dat moet per regio moet dat bekeken worden. Dat kan nooit landelijk gesteld worden.
1: Nee.
2: Dat past niet.
1: Nee.
2: Dus en... Ja. Maar dat doet nog joh. Dus dat... In ieder geval... wie gewoon met de gemeente en de politie aan tafel. En wie hopen dat we door positief uitkomen kunnen eigenlijk.
1: Ja. Maar het brengt wel een smet met zich mee, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ook angst natuurlijk. Als we volgend jaar weer zo'n feest doen bijvoorbeeld gewoon organiseren. Nou, dan ben we nooit relaxed.
1: Nee.
2: Dat word ik nou al wel.
1: Dat kan ik me goed voorstellen.
2: Ja.
1: En de schade die gemaakt is, wie draait daarvoor op?
2: Ja. Dat is allemaal boek de tent gebeurd, hè?
1: Ja, precies. Ja.
2: Ja, het is nooit in de tent kapot maakt. Er is geen fiets in de tent stoon die kapot maakt is.
1: Nee, precies.
2: Dus dat hou dat allemaal afwikkeld wordt. Ik heb geen verstand van verzekeren. Daar ben ik super slecht in. Daar heb ik ook vreselijk hekel aan. Dus daar kan ik ook nooit zo heel veel over zeggen. Maar, ja.
1: Ja. Het is allemaal even afwachten.
2: Het enigste waar we dan met bezig zijn, dat is dan ook een bijeenkomst te organiseren met politie en gemeente. En misschien dat er goed duperen door dan komen kan.
1: Oh ja.
2: Maar dat is nog onzeker.
1: Ja.
2: Want het is allemaal natuurlijk nog maar net.
1: Ja.
2: En we zijn drie dagen verder, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus dat is nog nooit helemaal zeker, maar dat wilden we wel gaan.
1: Ja.
2: Dat mensen wel hopen worden op welke manier dan ook. En dat we natuurlijk, dat de politie die mensen die de roman zouden hebben, dat ze die in de kroegen pakken.
1: Zijn dat mensen geweest uit Wedden? Hebben jullie het idee dat dat een bekende groep is geweest? Of komen ze echt ook van buitenaf?
2: Wat ik begrepen heb, dan binnen de gewoon Wedders bij... Die dit veroorzaakt hem. En dat klinkt ook weer een beetje van... als je nooit een kind is, dan krijgt hij geen schuld. Maar zo is het nooit. Er zijn mensen vanuit andere dorpen... binnen Noorwedden opgeroepen. Om mee te helpen.
1: Ja.
2: Om tramlaan te maken.
1: Oh, zo erg is het wel.
2: Nou ja, dat ben Dat hebben we gehuurd.
1: Oké, dat zijn de geruchten.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat is toch wat, hè?
2: Dat is wat.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, super vervelend. En laten we hopen, want hè, je geeft aan dat lichtweek voor volgend jaar wel gewoon doorgaat. Dat staat als een paal boven water.
2: Ja.
1: Ja, hopen dat dit soort dingen gewoon uitblijven.
2: Ja.
1: En dat we er nu achter kunnen komen wie het geweest zijn.
2: Ja, en ook dan denk ik, ouders, opa's, oma's, broers, zussen, kinder, let op wat je kind doet. Ik heb 3 jongens. Ik kon nooit altijd opletten. Maar uiteindelijk ben ze er gelukkig wel gauw terecht te komen. Maar die hebben ook wel wat oefening. Maar dan moet je door gewoon over proeven. En dan moet je zeggen, jongens, dat kan nooit. Dat mag je nooit doen. Of laat die kinderen dan ingaan en een handje schudden en zeggen, sorry, ik heb nooit zo bedoeld en ik zal het niet weer doen. Want dat is de mooiste straf dat je een kind geeft, is dat ze in moet om sorry te zeggen.
1: Ja.
2: Want dat is verschrikkelijk, hoor, voor een kind.
1: Ja, absoluut.
2: Dus, nou ja, alsjeblieft, ouders, broers, zussen, opa's en oma's, probeer dat te doen.
1: Ik vind een mooie oproep. Dankjewel, Maaike.
2: Ja, maar mag ik nog wat zeggen?
1: Zeker, ja.
2: Want de politie wil dus geen, dat als je wat zoin hebt, of er is jou wat overkomen en je bent eigendom kwijt of kapot, de politie is dus al volledig op de hoogte van de situatie. En we roepen dus elke noine op dat slachtoffer worden is om aangifte te doen bij de politie.
1: Ja.
2: Dat helpt. En heb je door ons nog wat zoin of hulp, of heb je camerabeelden, of nou ja, meld dat dan ook direct aan de politie. Gewoon om te helpen dat het in de toekomst nooit weer gebeurt. En dat mag ook anoniem, of is de politie is het telefoonnummer 0900 8844. En je bent ook anoniem en dat is het nummer 0800 7000.
0: Dit is Groningen 1.
3: Lig in mijn bed,

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Iedereen krijgt in het leven te maken met veranderingen. En soms zijn die mooi, maar soms komt er iets op je pad waardoor je even niet meer weet hoe je verder moet. Stichting Troost Groningen organiseert daarom zaterdag in Oude Pekela het evenement Overleven. We spreken met Alberta Kuil. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Ja, wat kunnen bezoekers verwachten aanstaande zaterdag?
2: Nou, wij trachten om de bezoekers te laten proeven en te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Qua hulp, zeg maar, in ondersteuning. Wanneer je de draad wat moeilijker alleen kan oppakken. En dat kan door allerlei middelen, zeg maar.
1: Ja, want jullie hebben bewust verschillende onderwerpen bij elkaar gebracht, hè? Dus in zo breed mogelijke zin eigenlijk over rouw en verlies.
2: Ja, rouw en verlies is natuurlijk ook een heel breed begrip. Heel vaak wordt in eerste instantie en terecht ook gedacht aan het verlies van iemand. Dat kan een partner, een kind, een ouder, een buur, een collega zijn. Dus op die manier soorten rouw. Maar je hebt ook mensen die chronisch ziek worden. Dus verlies hebben van een baan, een sociaal netwerk. En het verlies van gezondheid is natuurlijk ook een heel groot issue momenteel. En op allerlei soorten. Je kan verlies van een woning hebben, door echtscheiding, familieverliezen. Dus het is heel breed getrokken. En daardoor ook heel persoonlijk. En voor mensen soms ook, zijn er verschillende mogelijkheden. Juist omdat ieder mens ook verschillend is. En ook dat iedereen verschillend met de rouw omgaat.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook zo, hè. Het is maar net wat je hebt meegemaakt, inderdaad. Met hoe je daar weer mee om moet leren gaan.
2: Klopt. Is ook zo. Dus dit is ons derde evenement, Overleven. Dus dat is ook heel erg fijn. En we doen dat nu met een bijdrage van Stichting Leefbaarheidsfonds Gemeente Pekela. En het Vijandfonds, die ook regelmatig een donatie doet om deze evenementen te organiseren. En wij bieden dus de mogelijkheid om lezingen bij te wonen. Die zaterdagmiddag zijn Erwin de Vries, Tanja Schragen en Hanneke Kappen daar om lijst met muziek. En de een vertelt over verlies en verwerken. Erwin heeft gewerkt in de psychiatrie en werkt nog in het aardbevingsgebied. En Tanja is een arts die heel goed kan vertellen over rouw en wat voor impact dat op je lichaam heeft. En Hanneke Kappen is natuurlijk van oudsher muzikant en ook presentator. Ze heeft van alles gedaan. Ze kan heel goed vertellen over autisme en dat ook omlijsten met muziek. En uiteraard voor kinderen is er ook een voorstelling wat te maken heeft met emoties.
1: Ja, jullie hebben ook aan kinderen gedacht, inderdaad. Hoe belangrijk is dat om hen ook mee te nemen in dit evenement?
2: Ik denk juist dat kinderen die worden geconfronteerd hun hele leven met emoties. En als je daar vanaf het begin zo goed mogelijk mee om probeert te gaan. En dat is natuurlijk niet voor iedereen goed te doen. Maar dat het erbij hoort dat je emoties mag hebben en dat je daarover kunt praten of dat kan delen, is dan natuurlijk altijd goed.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, het is dus eigenlijk een middag vol verhalen, herkenning en praktische informatie. Voor wie is Overleven wat jullie betreft echt bedoeld?
2: Overleven is echt bedoeld van mensen van van 2 tot 100 jaar eigenlijk. Want iedereen komt een stuk rouw en verlies tegen. En de een wat meer dan de ander. En er zijn gewoon allerlei mogelijkheden. En ook al maak je er geen gebruik van, is natuurlijk erg interessant om eens te kijken wat is er mogelijk, zodat je ook andere naasten zou kunnen steunen of adviseren. En dat kan natuurlijk op het gebied van je lichaam, bewegen, voeding, psychische hulp. Maar ook, de barren, zeg maar, een maatschappelijke organisatie, Oude Pekela, is er ook om te laten zien dat je lotgenoten kunt ontmoeten. Op allerlei vrijwilligerswerk. Je kan op allerlei manieren invulling aan je leven geven, waardoor de rouw wat draaglijker wordt.
1: Als mensen nu denken van, ik wil daar wel graag bij zijn, hoe laat kunnen ze ergens zijn?
2: Het is tussen 1 en 5. En het is voor de Wedderwegkerk. Dus het is eigenlijk met adres Wedderweg 1. Voor mensen die op Google Maps komen, zeg maar. En de lezingen zijn op verschillende tijden. Dat is allemaal te vinden op onze website, troostgroningen.nl. En de kramen met andere specialiteiten die staan voor de kerk zijn gewoon van 1 tot 5 vrij toegankelijk.
1: En de lezingen, moet je je daarvoor aanmelden?
2: Nee hoor, nee. Er is ruimte, wij denken ruimte voldoende voor mensen, voor belangstellenden. Dus kom gerust.
1: Nou, helemaal goed. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ja, graag gedaan. En je bent van harte welkom.
1: Oké, helemaal.

0: Open Heart.
1: Beleef de Redermarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redermarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Beleef de Redermarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redermarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 2:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

de beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenen bijdragen uit het herstelfonds Nijbegun voor de toekomst van het WK wielrennen 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen. Zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. We stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun. Het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al gedurende langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BMW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakte bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over een plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloofde zoutcaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gevonden. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van de 6 cavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en het waterschap Huns en Aas een positief advies erover uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehaktelde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam ter plaatse, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhitte deel van de hakselaar of de opruimwagen. Tot zover het Groningen 1 regio nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon, in de loop van de middag meer bewolking en kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af. Morgen bewolkt met in de middag en avond een toenemende kans op regen of buien. Maximumtemperatuur morgen rond 18 graden en minima rond 12 graden.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 3:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenen bijdragen uit het herstelfonds Nijbegun voor de toekomst van het WK wielrennen 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen. Zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. We stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun. Het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al gedurende langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BMW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakte bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over een plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloofde zoutcaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gevonden. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van 6 cavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeente Veendam en Pekela en het waterschap Huns en Aas een positief advies erover uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizigerweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehaktelde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam ter plaatse, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhitte deel van de hakselaar of de opruimwagen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon, in de loop van de middag meer bewolking en kans op een enkele bui. Maximum temperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af. Morgen bewolkt met in de middag en avond een toenemende kans op regen of buien. Maximumtemperatuur morgen rond 18 graden en minima rond 12 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het college van Pekela ziet de miljoenen bijdrage uit het herstelfonds Nijbegun voor de toekomst van het WK wielrennen 2032 absoluut niet zitten. BMW hadden vanaf dag 1 grote bedenkingen. Zo maakte burgemeester Jaap Kuin dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Toch besloot Pekela niet dwars te gaan liggen. We stonden daar redelijk alleen in, verklaarde Kuin tegenover de gemeenteraad. Uit solidariteit met de andere Noord-Nederlandse gemeenten en de provincie besloot Pekela het bid niet te blokkeren. Om de organisatie financieel rond te breien is 20 miljoen euro gereserveerd uit de economische agenda van Nijbegun. Het fonds dat is opgericht als herstel en compensatie voor de gaswinning. Er gingen al gedurende langere tijd hardnekkige geruchten over, maar het is nu officieel bevestigd. In de brandweerkazerne van Bellingwolde is eind vorig jaar inderdaad ingebroken. Dat meldt het college van BMW van Westerwolde in het organisatieplan Brandweerzorg. Het college maakte bekend dat de inbraak al in december 2025 plaatsvond. Daarnaast is er de afgelopen periode sprake geweest van een aantal verdachte situaties rond de diverse brandweerposten in de gemeente, waarop de politie direct heeft gereageerd. Over wat er is gestolen uit de kazerne is nog altijd onduidelijkheid. Ook de gemeente hult zich daarover in stilzwijgen. De provincie Groningen is positief over een plan om waterstof op te slaan in Zuidwending in de gemeente Veendam. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het is de bedoeling dat de waterstof wordt opgeslagen in de uitgeloofde zoutkaverne A5. Dat is een holt in de grond waar sinds 2010 zout werd gevonden. Het zou gaan om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in Nederland. Het plan voor de opslag komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie, dat eigenaar is van de 6 cavernes in Zuidwending. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en het waterschap Huns en Aas een positief advies erover uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Om 3:40 gistermiddag werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wollinghuizigerweg in Vlagtwedde. Daar bleek een bult pas gehartelde hennep in brand te staan. Ook een tankautospuit van de brandweer van Bellingwolde kwam te plaatsen, evenals een tankautospuit van de brandweer van Stadskanaal. Om de brand beter te kunnen bestrijden werd er water uit de verderop gelegen ruiten A naar de brand gepompt. Ook kwam er een mobiele kraan ter plaatse om de brandende hoop uit elkaar te halen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een oververhitte deel van de hakselaar of de opruimwagen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de ochtend droog met zon, in de loop van de middag meer bewolking en kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 graden en nemen de neerslagkansen af. Morgen bewolkt met in de middag en avond een toenemende kans op regen of buien. Maximumtemperatuur morgen rond 18 graden en minima rond 12 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaars stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Het nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door, dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Het is nu 8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
3: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
4: onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn mare. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En we zijn ook helemaal benieuwd naar jouw verhaal, naar jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper. Hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
5: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
4: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja.
5: Heel mooi.
4: Hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
5: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
4: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
5: Dat denk ik.
4: Ja. Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
5: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oude ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
4: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je nou vernoemd.
5: Dat klopt.
4: Ben je ook de stamhouder van de familie?
5: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder. Dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die inderdaad ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
4: Ja, nou, dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
5: Ja.
4: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
5: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar... Het ziet eruit als dat er inderdaad iets met een aardig aantal procent in heeft gezeten.
4: Ja.
5: Het is een scheepje, het is een driemaster.
4: Ja.
5: In een landschapje waar allemaal in de fles is gestopt en opgebouwd. Ja. Dat was een van de vele hobby's van mijn grootvader.
4: Ja, nou, ik vind het altijd zo verwonderlijk hoe iemand zoiets nou klaar kan krijgen. Je hebt zo'n kleine hals. Al die materiaaltjes moeten erin. En het moet ook nog iets worden. Heb je ooit gezien hoe dat ze dat doen?
5: Nee, niet zelf. En bovendien is mijn grootvader helaas al overleden toen ik heel jong was. Dus ik heb het niet zelf zien doen. Maar wat leuk is bij te vertellen. Het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb, had enorme handen.
4: Oh ja?
5: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
4: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn. Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
5: Wat ik weet is dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad het scheepje in elkaar drukken. En dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
4: Oké. Okay.
5: Dus letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
4: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
5: Nou ja, dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de tuigage, via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
4: Oké. Dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten, die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen, moeten dan ook nog passen door die opening.
5: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
4: Ja, ik sta er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
5: Hij ligt precies in evenwicht.
4: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
5: Nee hoor. Het is ja, het materiaal van het het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk, ja, goeie vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
4: Ja, precies.
5: In ieder geval in dit geval wel.
4: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
5: Ja, dat klopt.
4: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
5: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat het water loopt in die zin door onze familie heen. Want het is een oude schippersfamilie.
4: Ja?
5: Zeker inderdaad twee generaties voor mijn vader waren allebei schippen.
4: Mm-hmm.
5: En dat lag dan allemaal in Oude Pekela. Bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen. Bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
4: Zo.
5: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want sowieso alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
4: Zo.
5: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijk, een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan naast wat nu de kringlopen is, daar en daar gelegen heeft.
4: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
5: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt, inderdaad, op internet, dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader, en dan denk je van, die heeft geen cent te makken.
4: Oh.
5: Letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
4: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
5: Hij was superzuinig, blijkbaar.
4: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Helpt wel mee. Maar dan wou je wel niet uitgeven, toch?
5: Dat ook.
4: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
5: Als je het hebt over mijn grootvader, dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren twee zoons, twee dochters.
4: Ah ja, Dus hij hoeft ook niet aan zo heel veel zo'n schip te
5: Ja, nee, daar heeft het over mijn overgrootvader.
4: Ja?
5: Dan, die had... en dat is misschien wel leuk om te vertellen. Sowieso twee zonen Jan.
4: Oh, twee zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
5: Helemaal goed.
4: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden...
5: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues. Een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
4: Ja, vind je mooi?
5: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd. De bandjes in de auto, op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
4: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
6: I'm Johnny Cash.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin... want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan... zijn aardig wat kinderen geboren. Niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op... want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren. Ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad... op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei, de kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat als er om Jan geroepen werd in, in die familie... dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè, maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk... ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan, mijn overgrootvader was een Jan... En daartussen zit dan nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden... was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert Jan.
1: Nou, het is Geertruida. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das... En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dan werd dus Geert Elsines.
0: Ah ja, dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze dat opgelost, ja, inderdaad. Ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb... lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela... maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag. En daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast... maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh ja, dus je was een vader thuis.
1: Dat is dan een echte Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. Okay. En die schepen, jullie zaten op de, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: nee, dat is hij nooit geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is er uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja, toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Ja. Maar ja, stro en aardappelen, moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog niet? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd die... Het is altijd gewoon die gang naar schepen, naar water. Voor mezelf, als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldammeer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu staat een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja, ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: En die ligt hier ook bij het Oldammeer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja?
1: En die zit nog in de familie... En dan maken we, als we de kans hebben, allemaal wel gebruik

0: nichten, ga ik vanuit?
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is, daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh ja, ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja, ja. Leuk. Ja. Nou, mooi, Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Dat zoals begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16, dan ga je je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten.
0: Daar was er zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja, ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. Niet alleen maar van AC/DC. Maar inderdaad had er ook in het algemeen het... Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. En ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Dat Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam een live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk en was ik AC/DC-fan.
0: Ja, hè?
1: En
0: ja.
1: Doof voor 3 dagen, want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Die dacht er een beetje anders over. Maar ja, na dus 3 keer live gezien. En ja, een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters... min of meer half de man op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer,
0: ja. Dus er moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, oh, ja, jammer. Ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, Jan. Jij groeit op in Pekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan, heb gestudeerd.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde. Ofwel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik. Maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de lettera. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Maar meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systemen-netwerkbeheerder.
0: Ah, dus
1: qua opleiding.
0: Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.
1: Ik heb me steeds breder gemaakt, eigenlijk vooral. Dat, ik zeg vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
1: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
0: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
1: Voor een deel en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. En op die manier is het toch inderdaad, hoop je het een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van... nee, anders dan heb ze eigenlijk al heel snel klaar met een boormachine... om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
0: Toch wel, ja.
1: Toch wel.
0: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf inderdaad aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment... Maar op die manier hou je het bij door projecten te doen, door dingen te doen. Een van de projecten die ik zelf op stapel heb staan... is bijvoorbeeld weer voor mezelf een website maken. Die heb ik een tijdje gehad. Is daarna de deur uitgegaan, maar die wil ik toch weer terug hebben. Ook gezien alle dingen die nog op stapel staan voor mezelf. Zoals de reis naar Engeland die in september gaat volgen... dan is dat toch ook alweer een manier om iedereen op de hoogte te houden.
0: Ja, ja.
1: En dan is het handig om een website te hebben.
0: Ja, precies. Dus je bent ICT'er. Ja. Je hebt een doctorandus in de letteren, begreep
1: ja,
0: ik.
1: Ja,
0: dus,
1: als toegepast ICT'er inderdaad. Ja.
0: Oh, oké, okay. Ja, precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
1: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van de ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso dan ga je meteen al uit elkaar. Zo van ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar kun je je specialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook zeggen van nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzitten aan een groot bedrijf. Ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
0: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
1: Mijn vader.
0: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
1: Ja.
0: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
1: Nou ja, als je het hebt inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper. Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
0: Ah zo.
1: En wat ik hem ken, ook wel uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijde Bert van Vondel niet meer voorop konden als zijn eigen creatie, het Adrillenboertje Popco, moest er iets nieuws gezocht worden. Er werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van Bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoorde dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd het niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Drillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
0: Dus toen was het ineens, was hij stadsomroeper?
1: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
0: Ah zo, dus hij was eerst bij het Adrillencomité,
1: ja.
0: Werd daar... Ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
1: benoemd door het college.
0: Ja, ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
1: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
0: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
1: Hij was de eerste moderne.
0: Oh, de eerste moderne.
1: Okay. Want natuurlijk heeft Winschoten heeft stadsomroepers gehad. In het verleden.
0: Want?
1: Iedere stad of dorp had een omroeper. Wanneer had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen? de wetten te vertellen en wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld. En dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb daar dus ook onderzoek naar gedaan. Naar wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een... En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
0: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
1: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen. Behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Daar staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de klufmeesters. De klufmeesters, de wijkburgemeesters.
0: Ook wijkburgemeesters, oké. Okay.
1: Zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
0: Ja, en in welke tijd praat je dan over?
1: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
0: Oké, zo lang al.
1: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
0: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften?
1: Juist.
0: Ja?
1: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soortement van wijkburgemeester daardoor. Maar het waren dus wat groter dan alleen één wijk. Die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoten. En daarna op een gegeven ogenblik is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
0: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
1: De originele is voor tweehandig gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien die ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
0: En zwaar misschien?
1: Dat is de replica ook.
0: Oké.
1: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
0: Oké. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
1: Ja.
0: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik bedoel natuurlijk de zoon van Jan.
1: Klopt. Dus naast de wat hardere kant van de muziek ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste bands komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argyll.
0: Nou, Rapalje, geweldig. Nu gaan we het horen.

0: Dat was Rapalje. Geweldig bent, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als je er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja. Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Nee, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden en dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, ja, ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hebben moeten wachten. Maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies, precies. Ja, oké. Okay. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Ja, op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijd door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon souffleren bijna, terwijl ik in het publiek foto's stond te maken. Maar ja, hij werd dus ziek. Hij kon niet meer. En dan zaten we bij elkaar en er kwam dus van hem ook die mededeling. Ik hou ermee op, ik kan niet meer. Het omroep is voor mij voorbij. En mijn reactie was toen van ja, dan gaan ze mij vragen, want dat doen ze namelijk al jaren. Als pa ermee stopt, dan ben jij zeker de omroeper. Dat heb ik, nou, hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen, heel vaak. Dus ik gooide het op tafel en toen was hij eigenlijk de eerste die zegt van wil je dat? Dat was aan het begin van de week. Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of ik eigenlijk alleen in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook wel op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En ja, daarna was ik de omroeper.
0: Ja, precies. Jij zei net van, daar heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
1: Hoe klonk dat?
0: Doe hem eens.
1: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Maar ik klink nou sowieso niet meer als toen.
0: Oké, nee, dat is al wel. De stem verandert toch door de loop van de jaren wat misschien?
1: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren. Maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik met mijn stem kon doen.
0: Oké, het was uitproberen.
1: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
0: Ja, maar nu wel.
1: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
0: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan. Hoe klinkt jouw roep? Gooi hem er eens uit.
1: Nou ja, dus, het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boeren, burgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
0: En dan gaat het harder.
1: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de technicus kopzorgen bezorgen.
0: Oh, okay.
1: Dus dat gaan we maar niet doen.
0: Oké, okay. We gaan naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst. Via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zet zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat het tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam dat er bijna uit het Stadskanaal. Waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar vanaf de eerste date.
0: Ja.
1: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat is het nummer heet When Love Takes Over.
0: Heel speciaal.
1: Heel speciaal.

0: Zo, en nu zeg, hopen we maar dat Marjan heel blij is met dit nummer, of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja, ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké, ja.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oké, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui?
1: Zeker weten.
0: Ja, mooi.
1: En daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Eigenlijk, dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja, ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd.
0: Oh,
1: wat ja. En dat heeft dan heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me al aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. En treed je dus ook in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja. Ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast. Mm-hmm. Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap. Uh-huh. Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Dus dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: Internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien, want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dank je wel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja. Een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven. Ja. Maar dankjewel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen
0: en dank. We gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje, of wel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands. Alleen dan wel inderdaad Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Het zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: same old blues again.
1: Het is nu 10:00.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
2: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday altsax, Brad Mehldau piano, John Webber bas en Ron Savage drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt jazz saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robinson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cherry. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepper Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, altsax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola, drums.

On Green Dolphin Street werd gespeeld door het kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991.

Tipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Bley, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

We hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals. Salome B. en Geraldine B. beide vocals. Candy Burrell gitaar. Milt Hinton bas. En O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in de nummer Round Midnight. Grant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grant Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Grant Green. Saxofonist Joe Lovano nam tijdens een studie aan de Berklee School of Music al zijn eerste plaats op met Lonnie Smith. Hij werkte verder met John Scofield, Bill Frisell, Kenny Werner, Jack McDuff, Stan Getz, Josje Redman, Greg Osby en vele, vele anderen. We horen uit 2026 First Song. Joe Lovano tenor sax, Julian Ledge gitaar, Santi Debriano bas en Will Kellen drums.

kwartet van Joe Lovano speelde First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummond drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik alleen, want ik ben nooit meer wie die. Ben in mijn achterhoofd, laat mijn gebouw tegen mij. Dan heb ik al bespied van het laatste mijn verschil. Maar voor het eerst in mijn leven zou ik dat leiden wil. Ik was een rotte jongen, ja, overkwam. Ik heb een bolle hart en brood, en ik nam mijn naam. Ik heb tranen in mijn ogen, waar hast u deur staan? Dan zeg ik tegen mezelf, wat heb ik hier toch aan doen? Ik vuil het in mijn hart, ik vuil het duif van binnen. Talen luister, wat ik wil, is die voor altijd bemin. Van het fout

waardoor is goed het gevoel. Ik heb het verknooid en misschien lust voor mij nooit. En mijn grootste angst is dat nog van mij geest. Ik wil die zo groeg, kist naar huur in mijn stem. Ik heb het gevaar dat die allemaal overrem. Vriendschap, respect, vertrouwen en bewondering. Ben vanaf nou mijn belangrijkste ding. Ik hoor van die, het is geen aardig trekkerij. Blijf toch bij mij, ik ben zat van de kredelderij.

0: Het is nu 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

person really turning it on now.

0: Het is nu 2:00.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.